0: Noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Nacht. Ik ben Frans van der Heuvel. De Griekse journalist en oud-Europarlementariër Stelios Koulloglou is gehackt met Pegasus spyware tijdens een onderzoek naar spionagesoftware door Europese regeringen. De hacks in 2022 en 2023 vonden plaats in Griekenland en België. Minder dan 5 landen kunnen hiervoor verantwoordelijk zijn. De spyware maakt heimelijk toegang tot telefoondata, microfoon en camera mogelijk. Het Witte Huis bekritiseert het Smithsonian Institution vanwege een activistische leiding die volgens een rapport te weinig patriotisme toont. Het instituut zou te veel nadruk leggen op de donkere kanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig op helden als Lincoln en Washington. De kritiek richt zich vooral op de directeur van het National Museum of American History. In Venezuela is het dodental van de aardbevingen van 24 juni opgelopen tot 3.342. Twee bevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 troffen vooral de kustregio La Guaira zwaar, waarbij gebouwen instortten en duizenden mensen dakloos raakten. Waarnemend president Delcy Rodriguez stelde tijdens een militaire ceremonie dat er juist sprake is van diepe maatschappelijke solidariteit. In Zuid-Frankrijk worden 10.000 mensen geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. De organisatie van de Tour de France past daarom de etappe van maandag aan. De veiligheid van deelnemers en omwonenden staat voorop bij deze beslissing.
1: Het weer tot slot.
0: In de nacht is het in het noorden bewolkt met mogelijk een spatregen, terwijl het in het zuiden opklaart en droog blijft. De temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend blijft het noorden bewolkt met kans op een spatregen, elders droog en zonnig met temperaturen van 21 tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voort. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 10 minuten vertraging. Daar liep een hond op de weg. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 5 minuten. En in Noord-Holland is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Petten. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan opzoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier intussen de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. In Venezuela wordt steeds duidelijker hoe enorm de schade van de aardbevingsramp is. Het dodental is intussen opgelopen tot bijna 3000 en er worden er nog altijd 50.000 mensen vermist. De kans is groot dat velen van hen de ramp niet hebben overleefd. Reddingsteams hebben dagenlang onafgebroken gezocht naar overlevenden onder het puin. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over heel Nederland. Hoewel ze jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar de deuren. Eentje gaat eind deze maand al dicht. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de 6e en laatste verhoorweek voor het zomerreces met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst voor het. Vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Hiermee was een QR-code van september 2021 tot februari 2022 verplicht in alle openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A7, Hoorn richting Den Oever. Bij Albakerk is de weg dicht, dat komt door een ongeluk. Verkeer kan er wel langs via het tankstation en je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht nog een half uur op onthoud. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 20 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Bij Leusden-Zuid 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: goedemorgen en welkom bij... Kijk, ik zit met jou.
1: Ja, jij wou zeggen gelijkspel.
0: Ja, goedemorgen. Wij vallen en ontstaan met vandaag Monique en met Deboortje.
1: Ja, gezellig.
0: Goedemorgen, Deboor.
1: Goedemorgen, Monique.
0: Ja, we zijn nooit zo vroeg samen.
1: Nee, hè? Nee, dit is een heel verwarrend moment voor ons allebei.
0: Ja, ik wou gelijkspel zeggen. Achteraan sluiten behalve goedemorgen.
1: Alles behalve vallen en opstaan. Maar nee, het is 7 uur geweest en dat betekent dat je luistert naar vallen en opstaan op Girl Power Radio.
0: Hoep, hoep.
1: Ja.
0: Ja. Vandaag geen Rea, maar ja, je moet het met ons doen vandaag.
1: Ja, het is niet anders.
0: Het is niet anders. En,
1: het leven is geen ponykamp.
0: Nou, zeker niet voor ons op dit moment. Nee, wij gaan er gewoon een leuke dag van maken. Of een goede ochtend van maken. En we gaan je helpen door de files heen op deze mooie maandag.
1: Ja, zo is het.
0: En waar beginnen we vandaag mee? Wat voor dag is het vandaag, Deboor?
1: We gaan ons afvragen, wat is het vandaag? Nou, het is dus maandag. Dat wil ik wel even zeggen. Ik voel het wel, hoor. Het is een maandagochtend. En het is ook Wereldkusdag. Oh. En nu begrijp ik ineens waarom die man net zo dicht achter op me zat op de snelweg. Ik denk dat hij ook dacht van ja, het is Wereldkusdag. Ik kom even iets dichterbij. Een kus is het beste teken van affectie. Het betekent heel veel. In iedere cultuur op deze aardkloot is een kus een teken van affectie en genegenheid. Dat kan een romantische kus zijn, maar dat kan natuurlijk ook een vriendschappelijke kus zijn of een kus aan je familie. En het heeft niet echt een organisator. Het is schijnbaar ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. Okay. Heel bijzonder.
0: Ja?
1: Want volgens mij zijn die helemaal niet zo zoenerig.
0: Nee, voor mij doen ze er ook maar eentje, toch? Of twee, Max?
1: Ja, precies. Beetje hebberig, hè? Ja, ja, wij zijn altijd heel gul met onze 3 kussen.
0: Ja. Dat is,
1: ja. Ja. Een kus is van niemand. Het is universeel. Dus het gaat vandaag over liefde.
0: Oh.
1: Ja, nou, dat is toch mooi? Wereldkusdag. Dus als je zin hebt, geef iemand een kusje. En als je geen zin hebt, gewoon niet doen.
0: Nou, ik vind het altijd wel moeilijk, weet je wel. Want wil iemand wel 3 kussen geven? Wil iemand 1 kus geven? Wil ze een hug geven?
1: Ja, ja, dat is wel zo'n awkward moment. Je denkt, oh ja, komt die derde nog? Of nee? Oh, oké, niet. Nee, oké, prima.
0: Of niet kunnen kiezen van een wang, weet je wel. Dat je
1: Je allebei dezelfde kant op gaat de hele tijd. Ja.
0: Heb je nog eentje op je bek?
1: Ja, nee, ik vind het ook niet heel makkelijk, hoor, moet ik zeggen. Maar wel een mooi gebaar natuurlijk.
0: Ja, nou, ik vond de coronatijd wel mooi.
1: Ja.
0: Eigenlijk geen geknuffel, geen gezoen.
1: Het was gewoon duidelijk.
0: Box. Klaar.
1: Ja, is niet 1 of 2. Nee, gewoon geen.
0: Niks.
1: Gewoon lekker duidelijk.
0: En
1: dat wel.
0: Niks.
1: Ja.
0: Ja. Ja, aan de andere kant, ik ben natuurlijk wel weer blij dat we lekker kunnen knuffelen. Met elkaar en een kusje kunnen geven.
1: Dat is ook zo, absoluut.
0: Dus, nou, heb je hele lieve collega's. En maak er eventjes een wereldknuffelkusdag van of zoiets.
1: Ja, ja, wel toestemming vragen. Hè?
0: Oh ja, krijg je dat weer. Even zwart op wit. Stuur een appje eerst of zo.
1: Even consent.
0: Jongens, toch. Ja, nou, ik geef je daar eventjes snel een kusje. En dan gaan we even lekker muziek draaien. En dan komen we zo meteen natuurlijk weer terug met...
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Oh.

0: opmerkelijke nieuws.
1: Ja, verkeerde schuifje open.
2: Ha, ja, maar
1: maakt niet uit.
2: Ze kwam er wel doorheen, hè?
1: Tuurlijk, tuurlijk. Hé, hey, de boy, jij leest vaker de krant dan ik. En ja, wat een opmerkelijk nieuwsje gevonden.
2: Nou, dit is wel heel bijzonder. Er zijn ruimteballen gevonden op een Australisch strand. En ze zijn niet van aliens, maar wel gevaarlijk. Op een strand in Australië zijn 6 metalen ballen aangespoeld.
1: Ja, ik vroeg me eigenlijk af welke ballen en van wie zijn deze?
2: Ja, dit wil iedereen weten. Van wie zijn deze ballen?
1: Ja.
2: Het gaat om brandstoftanks waarschijnlijk. Die gebruikt zijn bij een raketlancering. Maar dat wordt dus nog onderzocht. Het is dus wel een soort ruimteafval. Om het zo maar te zeggen. En okay. Er zijn er dus 6 aangespoeld in Australië. De eerste 3 ballen spoelden vrijdag al aan op Forest Beach in Noord-Queensland. En zaterdag volgde een 4e en gisteren dus nog 2 ballen. Dus er komen steeds meer ballen bij. Alle ballen verzamelen.
1: Ja.
2: De mysterieuze voorwerpen veroorzaakten veel beroering in de buurt. Sommige mensen moesten evacueren, want ze wisten niet precies wat het was. Dus mensen die daar vlakbij in de buurt woonden, die moesten met het hele gezin het huis uit. En hebben zich vreselijke zorgen gemaakt. Nou, hulpdiensten zijn uitgerukt. Ze zijn dus nog aan het onderzoeken van wie de ballen zijn.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ze worden ruimteballen genoemd. Dat is de correcte
1: term. Ik wou
2: het even
1: vragen, zijn niet de ballen van Trump of zo?
2: Ja, van Musk. Daar hebben mensen wel al grapjes over gemaakt. Van, hey Musk, we hebben je ballen gevonden, ze liggen hier. Ja, ruimteballen. Okay. Ze kunnen jaren na de lancering nog gevonden worden. En ik denk niet dat iemand ze heeft neerzien komen, zegt een of andere hoogleraar, Alice Gorman. Hoogleraar ruimtearcheologie.
1: Okay,
2: dat is schijnbaar een vak. Ja, dus er is een logische verklaring voor de verschijning van deze ballen. Ze horen waarschijnlijk bij een oude raketlancering. Maar ze weten dus niet van wie de ballen zijn. En omdat het gaat om brandstoftanks, zijn ze dus wel gevaarlijk. Ze kunnen natuurlijk ontploffen.
1: Zit er nog wat in dan? Want ik neem toch eigenlijk aan, als dat voor je voor lancering is, gebruik je het op.
2: Dan is het leeg, zou je denken. Nee, ze zijn er wel van uitgegaan dat er nog wat in zit.
1: Hmm.
2: Waarschijnlijk zijn ze gevuld met hydrazine. Dus licht onvlambaar en zeer reactieve stof.
1: Ja. Nou, dan was het raketje niet goed, kan ik je vertellen.
2: Nee, of misschien gebruiken die raketten niet alle brandstof die ze krijgen. I don't know.
1: Ik weet het ook niet.
2: Ik weet het niet. Ik heb geen ruimtearcheologie gestudeerd.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik denk nog steeds dat het de ballen van Musk zijn of zo. Hè? Want,
2: ja, dat denk ik ook. Ja, in 2023 is dit ook al een keer gebeurd in Australië. En in 2011 zijn er een heleboel gevonden in Namibië.
1: En dat wordt dus, dan nu pas bekendgemaakt.
2: Ja, nou ja, het is blijven maar van die ballen vinden schijnbaar.
1: Ze dachten misschien de eerste keer,
2: nee, wat is dit nou? Kan toch helemaal niet? Ja, en nu weten we dat het ruimteballen zijn. Nou, bizar. Toch wel opmerkelijk als je naar buiten gaat en er liggen ineens allemaal metalen ballen op het strand. Zo, een beetje apart.
1: Ja, je zult maar weer zo'n snuffelhond hebben.
2: Hè? Ja.
1: Ah, puppy.
2: Dat. Oh, puppy.
1: Ja, nee. Ja, dat, nou, ik vind het wel opmerkelijk inderdaad. Ik hoop niet dat ze hier gaan aanspoelen.
2: Nee, dat hoop ik ook niet. Ik moet zeggen, Australiërs hebben er dan wel weer heel erg lol over. Want ze hadden niet alleen Musk geappt van, joh, kom je ballen eens halen. Maar iemand had ook gezegd, oh ja, sorry, ik had mijn kerstversiering nog niet opgeruimd. Ze enorme ballen zijn dit.
1: Oh, ja, ik vraag me eigenlijk af, hoe groot zijn ze dan inderdaad?
2: Ja, het is nou ja, er ligt helaas geen banaan naast.
1: Oh,
2: no
1: dat is
2: banana
1: jammer.
2: For skill. Maar volgens mij zijn het flinke ballen.
1: Oké. Okay, ja. Okay. Nou, ik ga eens eventjes de foto goed bekijken.
2: Ja, precies. Ja,
1: ja. Toch? Ik ga even muziek draaien en daarna komen we terug met het weer en verkeer. Nee, alleen het weer eigenlijk. Helemaal geen weer. Het weer weet ik ook niet hoe het is, want het is donker hier.
2: Nee, precies. We hebben geen idee.
1: Nee.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Dat merk je onder andere op de A15, Gorkum richting Europoort. Bij knooppunt Vaanplein ging het mis. De weg is daar dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar daardoor heb je 10 minuten vertraging. De A2, Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg een half uur oponthoud. De A16 richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk, 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bitch, zegt hij gewoon tegen ons, hoorde je dat?
1: Niet te doen, hè?
0: Nee, joh. Maar het blijft wel een leuk nummer.
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Hey, het is alweer 7:55. En dat betekent dat we lekker naar de maandagochtend zomer dansplaat gaan.
1: Ja, dat is wel het moment, hè? Het is lekker warm buiten al, moet ik zeggen. Ja. Niet zonnig, maar wel lekker warm.
0: Het wordt, ik vind het hier ook alweer oplopende temperaturen.
1: Ja, hè? Ja. Mochten mensen kijken en denken van, wat zitten die mensen daar met flapperende haren? Nou, de ventilator staat hier hoog, kan ik je vertellen.
0: Ja, ja. Ja. Ja. En we glanzen als een gek op de radio.
1: Precies. Dus ja, maar de zomer is begonnen. En dat betekent dat we lekker een zomerdansplaatje gaan draaien.
0: Ja, nou weet je wat? We doen er gewoon lekker twee achter elkaar.
1: Kijk, dat vind ik helemaal mooi. Als je dan toch eenmaal bezig bent en je bent al warm, dan kan je gewoon net zo goed nog een nummer dansen.
0: Inderdaad. Dus jongens, maak je heupjes lekker los. Doe die schoenen uit. Ga lekker op je sokken staan, want dat dansen het lekkerste vind ik altijd.
1: Ja, dat is zo.
0: En we gaan lekker beginnen met de dansplaat van...
1: Nou, dan moet je wel dansen.
0: Ja, toch?
1: Brain Power.
0: Brain Power.

0: Zo, die stopt ook ineens.
1: Ja, studio tijd is op. En ja. dan moet je gewoon weg. Zo gaat dat tegenwoordig.
0: Dat
1: is heel duur, hè, studio tijd.
0: Ja, inderdaad. Ja, of zo waren de woorden, waren op of zo, ik weet het niet.
1: Ja,
0: doe
1: nee,
0: gewoon
1: eventjes
0: klaar. Iets.
1: Ja, ik vind dat ook fijn, hoor. Maar het is schijnbaar heel ouderwets dat er een fade-out is. Of dat je een beetje weet van, oh ja, nu gaat het eindigen. Nee, gewoon la la la, plop.
0: Okay. Inpakken, wegwezen.
1: Oké.
0: Oh, jongens. We gaan naar deze.
2: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Ja, we hebben wel weer een leuk nutteloos feitje gevonden. Hoewel ik wel gelijk het idee heb dat we dit uit moeten gaan proberen. Om te testen of dit wel echt klopt. Wist je namelijk dat je over een bolletje ijs ongeveer 50 likjes doet?
0: Nou, ik zeg het net tegen jou. Ik denk het niet.
1: 50, ik vind 50 veel, hoor.
0: Hoe groot is dat bolletje dan?
1: Nou ja, ik denk wel zo'n standaard schepbolletje. Weet je wel, die lepels die zijn allemaal wel een beetje dezelfde formaat.
0: Maar als ik een ijsbolletje bij de een of andere ijszaak ga halen. Dat is echt geen 50 likken.
1: Nee toch, 2 happen weg.
0: Ja. De meeste honden is het in 1 hap weg.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ik denk zelfs Lucy geen 50 likjes nodig heeft.
0: Dat
1: voor een bolletje ijs.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar we gaan dit vanmiddag uitproberen. We gaan even een bolletje ijs kopen. En aan iedereen vragen of die zijn likjes wil tellen. En dan nemen we een gemiddelde. Ja. Ja, ik vind dat dit onderzocht moet worden.
0: Ja, vind ik nou ook.
1: Het staat in de redactie. Dus vermoedelijk is hier uitvoerig onderzoek aan vooraf gegaan. Hè?
0: Ja, dan laat maar dat zomaar. Maar aan die meiden over. Dat moet helemaal goed komen.
1: Precies.
0: Maar ik vind 50 likjes wel veel. Of
1: ja, het klinkt veel, hè?
0: Of misschien is het Amerikaans ijsje.
1: Het is gewoon een enorme bol.
0: Ja.
1: Dat is een ijzeren bal die aangespoeld is in Australië. Ja, daar moet je heel lang aan likken.
0: Ja. Het ligt ook voor me aan de grootte van je tong.
1: Ja, en dat, hè. En hoe hebberig je bent.
0: En als het lekker weer is, dan heb je hem zo op.
1: Ja, dat. Heb je honger? Heb je geen honger? Ja,

0: Nou, moeten we nou zelf gaan zingen, Mo?
1: Nou, laten we hopen van niet.
0: Nou, dat laat hoop ik vooral ook voor onze lieve luisteraars.
1: Ja.
0: Die we natuurlijk niet allemaal
1: maar
0: weg
1: willen.
0: Maar
1: dit is wel heel vervelend, vind ik.
0: Nee, dat is zo.
1: Ik ga hem toch eventjes nog een keer proberen te starten. Ja. En God mag weten waarvoor hij dit niet wil doen.
0: Dan weet het ook niet.
1: Ik,
0: Maar ja, nou ja, we gaan gewoon door, Mo.
1: Ja. Ja.
0: Ja, als hij het niet doet, dan doet hij het niet. Hè?
1: Nee, ja,
0: dan moeten we de hulpdiensten inschakelen. Hallo, hulpdienst, mocht je luisteren?
1: Ja.
0: Ben je al onderweg naar
1: ben
0: de studio?
1: Ben je onderweg? Ja. Nou, denk het niet. Ik ga het nog één keer proberen, want hij moet er gewoon in.
0: Doe dat. Ah, daar komt hij hoor.
1: Hé.

0: let me out.
1: Ben je nou gewoon aan het meezingen?
0: Ja, ik moest uit het flesje.
1: Ja, uit het flesje. Ja, ja, ja. Hé, hey, het is ongeveer 5 voor 8, moet ik zeggen.
2: 5 voor 8 alweer, Mo.
1: Ja, en dat betekent alweer dat we het eerste uur alweer aan het einde zijn.
2: Ja, dat klopt. Maar je moet lekker blijven luisteren, want we hebben dadelijk natuurlijk nog 2 uur aan heel veel leuke feitjes en nieuws en file informatie. En ja, fantastische muziek, zoals je van ons gewend bent natuurlijk.
1: Ja, en we gaan natuurlijk zo meteen beginnen met de nieuwe kans hebben ze voor de powerplaten.
2: Ja, en de powerplaat van deze week. En ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja.
2: Ja, ik ken hem natuurlijk wel al, maar goed. Ja. Ik heb het verdrongen over het weekend. Dus, ja,
1: het was niet jullie favoriet, hè?
2: Nee, zeker niet. Nee. Maar ja, goed. Zo dat gaan kan. Die dingen, hè? Ja. Wij stemmen niet. Jullie bepalen wat de powerplaat wordt. Dus dadelijk zijn we terug met de powerplaat en de 3 nieuwe kanshebbers.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Staatsbosbeheer wil van zijn 7 bezoekerscentra af. Dat komt niet alleen doordat ze geen rijkssubsidie meer ontvangen, maar ook omdat het onderhouden van de natuur simpelweg te veel geld kost. Het gaat om 7 centra in natuurgebieden verspreid over het hele land. Hoewel ze jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken, zijn ze onder de streep niet rendabel. 6 van de locaties sluiten aan het eind van het jaar. Eentje gaat deze maand al dicht. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. Het water in de rivieren staat zo laag dat sommige schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een ongeluk en door werkzaamheden is het nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Merk je op de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen Papendrecht en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Je kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar het kost je 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Terbrechtseplein een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Dan de A16 richting Breda, bij knooppunt Ridderkerk 50 minuten vertraging. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Ja, ook weer zo'n liedje. Rol het maar weg.
1: En de studiotijd is afgelopen. Dank je wel, Charlie.
0: Ja, ja, dit is de powerplaat van deze week, jongens. Gekozen door jullie allemaal.
1: Zo is het, ja. En ik moet zeggen, toch best een leuk liedje.
0: Ik vind het ook als een leuk liedje. Lekker vrolijk.
1: Lekker vrolijk, precies.
0: Ja, en ja, lekker kort.
1: Ja, lekker kort en krachtig.
0: We hebben 3 nieuwe kanshebbers deze week.
1: Ja, ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Wat ga je als eerste draaien, Mo?
0: Nou, ik ben aan het kijken. Want ik ben mijn informatie kwijt.
1: Ja.
0: Het is altijd weer, hè. Dat zul je altijd zien, hè.
1: Als je het nodig hebt, heb je het niet.
0: Heb je het niet. En als je het niet nodig hebt, dan kan je het vinden.
1: Ja.
0: We hebben er 3. Wil jij ze eventjes aan ons voorstellen die we hebben?
1: Jazeker. We hebben Olivia Rodrigo met My Way. Ik ben nu al bang dat dit een hele moeilijke Sinatra variant gaat zijn. Maar goed, we gaan het meemaken vandaag. We hebben geen idee. Dan hebben we ook Shenzia. Ik hoop dat ik dit goed uitspreek. En ik hoop ook dat ze onderdeel is van Gen Z. Want dit is wat ik hoor als ik haar naam uitspreek. Shenzia met Brock Sweat. Nu al heel veel vragen over. Sowieso mensen die liedjes maken met titels die dan in all capitals, in alleen maar hoofdletters geschreven worden, vind ik een beetje moeilijk. Want waarom begin je nu al tegen me te schreeuwen?
0: Ja.
1: Maar goed, het heet Brock Sweat. Ja. Is dit broekzweet? Is dit een Duits voor broekzweet?
0: Nou, dat dacht ik dus ook inderdaad. Ja, ze zeggen wel, het is een dancehall track van de Jamaicaanse artiest. Hè?
1: Oh, gezellig.
0: Het nummer is opgebouwd met eigenlijk een opvallende sampletje van een hitje. Hey, Sexy Lady. Van Zeggy.
1: Ja, precies.
0: Uit 2002. Het werd geschreven in de samenwerking met de songwriter Lucy Baby. Mm-hmm. En het is een soort reggae-achtige en met moderne sound, zeggen ze.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Brock Sweat is trouwens een populaire Jamaicaanse dans- en muziekterm. Dat wist ik dan weer niet.
0: Nee.
1: Zullen
0: we anders gewoon lekker met die beginnen?
1: Nou, ik ben nu wel echt heel erg nieuwsgierig. Laten we lekker met die beginnen.
0: Ik dacht eerst dat het butt sweat stond.
1: Ja,
0: dus je reet zweet.
1: Verwarrend, ja. Maar schijnbaar is Brug een break.
0: Oké, okay. Nou, dat zal een dansen zijn dan. Dus, ja. Oké, okay. We gaan gewoon eventjes lekker kijken. Of luisteren eigenlijk.
1: Ja.

0: Ik heb alles gehoord behalve Bucket Sweat.
1: Ja, Brooke. Ja, het komt dus van break. Dat je je heup ook even zo laat vallen, zeg maar.
0: Als wij dansen, dan breken we onze heup. Ja, dat klopt.
1: Ja, precies. Wij laten ons gewoon helemaal vallen. Maar dit is dan als je alleen je heup even laat droppen. Zo. Ah. Nou, ik moet zeggen, wel een lekker liedje.
0: Ik vind het inderdaad een heel lekker liedje. Ja. En een beetje zomers. Eindelijk een beetje de nummers waar ik op zat te wachten.
1: Ja, dat.
0: En ik hoor Bucket. Nou, dat vind ik altijd wel goed. Bucket bier. Heerlijk.
1: Ja, lekker. Doe maar toch? Je emmertje.
0: Doe maar een emmertje.
1: Ja, dit was Brooke Sweat van Sensia. En als je nou denkt, ja, dit is hem. Dit is fantastisch. Dan kan je hier gewoon op stemmen.
0: Ja, over 50 minuten kan je gaan stemmen bij ons op de website via de app.
1: Ja.
0: En woensdag natuurlijk via onze Insta-stories en onze Facebook-stories.
1: Precies. Precies.
0: Dat
1: dus,
0: werkt ook tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was de eerste.
0: Ja, waar gaan we heen? Zullen we naar Meiwee gaan?
1: Ja, dan hebben we dat maar gehad.
0: Ja.
1: Ja, ik ben echt bang.
0: Ja.
1: Ik ben wel echt bang. Ja, ik vind gewoon mensen moeten ook een keer van Sinatra af gaan blijven. Maar goed, dat is mijn mening.
0: Nou,
1: misschien heeft het er niks mee te maken. Hè? Dat kan.
0: Ik denk het niet. Nee. Het is een pittige pop-rock nummer. Waar hij is krachtig en soms een boze wijs. Want ze is een boos meisje altijd, vind ik.
1: Ja, okay.
0: Over een meisje spreekt dat grensoverschrijdende dingetjes deed in de haar relatie.
1: Oké.
0: Ja, het liedje verkent frustratie en ontrouw en het beschermen van haar huidige liefdesrelatie. Nou, okay.
1: Ik ben heel benieuwd. Wat heeft deze vrouw voor tips voor ons?
0: Ja, ik weet het niet. Ik,
1: voor relatietips?
0: Nou, ik denk het niet eigenlijk. Maar we gaan gewoon luisteren. Kijken of tips ons in de oren gooit. En kijken of we ook in het kunnen verstaan wat ze zegt.
1: Ja,

0: Ja. Dus ja, ik denk als je morgen nog een keer hoort, dan kan je meezingen.
1: Dat denk ik ook, ja. Dit is wel een beetje zo'n oorworm die bij je blijft heel de dag. Ik moet zeggen, toch ook wel, ja, ik vind het aangenaam. Lekker liedje ook, hoor. Ja,
0: het valt me niet tegen deze
1: week,
0: joh.
1: Het valt me zeker niet tegen.
0: 2 van de 3 is Sepp Ruimer.
1: Ja, en gelukkig heeft ze niet aan Frank Sinatra gezeten.
0: Nee.
1: Dat vind ik toch ook heel fijn. Ja, nee, dit is prima. Iemand moet uit haar weg.
0: Ja, ga eens weg. Gaat in de weg. Ja.
1: Nou ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het gezellig.
0: Ik vond hem ook wel leuk.
1: Ja.
0: Dus nee, ik ben niet boos. Ik vind het wel raar dat ze zo vrolijk kan zingen terwijl ze boos is.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? Dan dat hoge schattige meisjesstemmetje. Zo, na, na, na, na. En nou moet je even uit de weg, want ik word heel boos.
0: Je bent poison.
1: Oké.
0: Je bent poison.
1: Kan je krachtiger zeggen, maar helemaal goed. Ja. De boodschap is duidelijk.
0: Ja, inderdaad. Nou, houden we er nog eentje over. En dat is Always You and I.
1: Always You and I Against the Current.
0: Ja.
1: Ja. Lekker tegen de stroom in.
0: Ja, inderdaad. Het gaat over de liefde. Die
1: uiteraard
0: over de tijd overstijgt. Natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Een zielsverwant en een voorbestemming voor elk leven. Oh, jezus, jongens. Een beetje kots op de maandagochtend.
1: Ja, het is wel heel zoet dit. Maar goed, ja, hè, het kan ook nog een vreselijk nummer worden natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik heb hem nog niet gehoord in ieder geval.
0: Nee, we hebben hem nog niet gehoord. Het gaat in ieder geval over iemand vinden die zeker en vertrouwd aanvoelt. Dat de eerste ontmoeting voelt als een thuiskomen.
1: Oh ja. Ja, nou, ja, daar hoor ik wel eens over.
0: Ja, ik weet het niet. Ik ken het niet. En, maar misschien ga ik er wat van leren. En,
1: zo is het.
0: We gaan hem gewoon lekker draaien. Kijk wat u ons te melden heeft.
1: Ja, leuk. Oh.

0: Dan zie je in ieder geval normaal aan de einde aan.
1: Ja, hè? Ja, dat vinden wij een positief puntje. Ja. Het was duidelijk wanneer het afgelopen was. En ja, als je nou denkt, dit vind ik echt een fantastisch liedje.
0: Oh, je wil geen commentaar erop geven.
1: Dan kan je gewoon op stemmen. Ja, dat kan via de app. Over een uurtje ongeveer. Via de website. En natuurlijk vanaf morgen een uur of 10 in de Instagram stories. Jawel. Ja, ik vond deze een beetje moeilijk. Ja. En ook niet zo zomers, moet ik zeggen.
0: Nee.
1: Ik vind dit meer een herfstliedje. Ik lig huilend op de bank. Ik heb het super zwaar met mezelf. En ja, dat gevoel kreeg ik ervan.
0: Ja, inderdaad. Ja, het is een markt voor. Dat weten wij.
1: Het is een enorme markt voor.
0: Jij noemde het al. Het leek een beetje op...
1: Ja, het deed me denken aan Evanescence.
0: Ja.
1: Ook zo. Die heeft het ook heel zwaar. Heel de tijd. En het is prima. Maar het is gewoon niet per se mijn voorkeur om op te zetten. Als je jezelf al... Nou ja, je wil je gewoon een beetje vrolijk voelen, toch?
0: Ja, vind ik
1: ook. En hier krijg ik al een heel zwaar gevoel van. Maar goed.
0: Ja, en ik vind altijd, ik vind het moeilijk als mensen niet zingen, maar praten.
1: Ja, ja, ze was een beetje aan het opzeggen.
0: Ook.
1: Ja, zo is het. Ja, dus ja. Maar goed, maakt niet uit hè, wat wij ervan vinden. Het gaat om jullie. En als je het een heerlijk liedje vindt, dan moet je er gewoon lekker op stemmen. Want dan moeten wij er volgende week heel de week naar luisteren. Yay!
0: Ik hoop niet. Nee, ik vind dat van de drie keuzes zijn er twee echt wel hele goede kanshebbers. Ja. Ook deze is een kanshebber.
1: Uiteraard, ook deze is een kanshebber, zeker.
0: Maar zal niet van mij zijn.
1: Nee.
0: Oh, ik druk wat aan. Ik hoop niet dat we het geluid gaan krijgen. Nee, gelukkig
1: niet. Oh jee.
0: Ja, dat betekent dat wij iets leuks mogen gaan draaien van onszelf.
1: Jee, palette cleanser.
0: Ja.
1: Wat heb je?
0: Ja, ik weet het niet. Ik zit een beetje te zoeken naar een zomerhitje.
1: Lekker zomerhitje.
0: En als je dan gaat zoeken, dan komt elke keer Jan Smit naar boven toe.
1: Oh, is die zomers, ja?
0: Ik weet het niet. Ja, voor mij staat hij ook nog eens een keer in de database. Dus ik ga even snel kijken of hij erin staat.
1: Prima, prima.
0: Hij staat er inderdaad in. Dus nou ja, hij komt nou 20 keer in mijn lijst voorbij als ik zoek op iets van een zomerliedje.
1: Oké.
0: Dus ik ga even naar de toilet.
1: Doe het gewoon, joh. Ja.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden nu vooral druk op de wegen naar Rotterdam. Vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. Dan de A15, Gorkum richting Europoort. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar je kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken op 50 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Op de A16 de andere kant op richting Breda, bij Ridderkerk een uur vertraging. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, bij Barendrecht 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, er stond toch behoorlijk wat files, hè?
1: Ja, het is even schrikken als je richting Rotterdam moet.
0: Ja,
1: gelukkig hoeft dat voorlopig nog even niet.
0: Voor jou nog niet, nee. Gelukkig niet. Je bent nog eventjes hier. Ik kan het wel begrijpen. Iedereen wil natuurlijk uit 020 Utrecht weg.
1: Plankgas richting het westen. Ja, nee, heel bijzonder wel. Want ik dacht inderdaad, voor de helft van Nederland zijn de vakanties al bezig. En toch was het ook behoorlijk druk op de weg vanmorgen om 6:00.
0: Ja, ik vond het hier ook wel druk in de wijk.
1: Voor geen enkele reden. Dat ik denk, jongens, waar gaan jullie allemaal naartoe? Ja. Er zijn dus wel heel veel mensen gewoon nog aan het werk. Dat is duidelijk.
0: Ja, nee, dat kan ook niet anders natuurlijk.
1: Nee, precies.
0: Anders is alles stil. We gaan naar de muziek...
1: Muzieknieuws.
0: Juist, dat was, ik zocht het eventjes. En we blijven in Den Haag.
1: Ja, dat is wel heel gezellig. Hè? Ja, lekker in de buurt. Want er is een post verschenen van Anouk op Instagram. Waarin zij eigenlijk aankondigt van... misschien is dit wel mijn laatste studioalbum wat ik ga maken. Zij is momenteel bezig met haar 16e studioalbum alweer. Want deze vrouw draait natuurlijk al een tijdje mee. En ze zegt het is niet meer rendabel. Nee. Om die albums te maken 1 keer in de 2-3 jaar. Hè, vroeger was dat heel normaal. Dan moest je als artiest gewoon af en toe een nieuw album maken. En nu zegt ze, ja, het kost me eigenlijk alleen maar geld. En ik haal er heel weinig uit.
0: Maak je dan een goed album?
1: Ja, ik denk dat er wel wat veranderd is. Want vroeger kochten we natuurlijk albums.
0: Ja.
1: Hoe lang heb jij al geen... Wanneer heb jij voor het laatst een album gekocht? Mo. Als muziekliefhebber, hè?
0: Ja.
1: Als radio-eigenaar. Wanneer? Want we zijn zo verwend door die streamingdiensten en Spotify en weet ik het wat allemaal. Je kan overal en nergens muziek luisteren. Ja, en je hoeft hem eigenlijk niet meer te hebben.
0: Nee, ja, ik moet wel zeggen dat wij nog steeds wel cd's kopen.
1: Ja, ik ook. Om de artiest te supporten. Omdat ik weet dat als je dat niet doet... dat ze gewoon weinig geld maken.
0: Ja, plus dat ik altijd wel het origineel wil hebben.
1: Ja, precies. Ja, maar ja, wij zijn liefhebbers, hè? Wij zijn liefhebbers. Ja. Ja, ik toevallig dan op het festival afgelopen weekend. Want daar was een band die ik heel gaaf vind. En die hadden platen bij zich. Dus ik heb platen gekocht.
0: Ik ben wel weer zoiets van... ik zal dan liever weer platen gaan kopen dan cd's.
1: Ja. Ja, hoewel ik een goede cd ook af en toe kan waarderen, hoor. Ja, ik heb ook nog steeds wel een cd-speler.
0: Die naald op de plaatje.
1: Ja, dat is. Ja, er zit een nostalgisch geluidje achter ook. Daar word ik heel erg vrolijk van.
0: Ja.
1: Nou ja, goed. Misschien moeten we ook dat ook gaan doen. Vinyl uitgeven. Kan ze daar nog wat meer geld mee verdienen? Want ze zegt, ik verdien dus eigenlijk niet meer genoeg met mijn albums. Dus misschien wordt dit wel mijn laatste album. En ze vraagt zelfs aan haar fans, is er een mogelijkheid dat jullie dit van tevoren financieel ondersteunen? Dus eigenlijk dat je een soort order doet en alvast betaalt voor het album wat er nog niet is. Dat vind ik...
0: Ik vind het al gewaagd.
1: Hè? Het is brutale vraag. Maar ze zeggen ook, ik word een dagje ouder en dat optreden, dat gaat gewoon niet meer elke dag, zeg maar. Want dat is natuurlijk een ontzettende inspannende baan om te hebben.
0: Ja, ze staat niet stil.
1: Nee, ze staat niet stil. Je moet sfeer maken in zo'n zaal. Je moet je tekst goed kennen. De hele band mee. Maar goed, daar verdien je dus nog wel geld mee.
0: Ja.
1: Meer dus dan bij albums. Ja. Ja. En ik vind het wel verontrustend, dit bericht. Want stel dat heel veel artiesten dit gaan doen. Dan krijgen we dadelijk gewoon geen nieuwe muziek meer. Dat zou natuurlijk vreselijk zijn.
0: Ja, ik vraag me toch af hoe die andere mensen dat dan doen.
1: Ja, geld verdienen met
0: anderen.
1: Verdienen
0: dan zoveel dingen...
1: Met andere dingen, denk ik. Reclames.
0: Ik denk dat alleen maar... als ze echt een nieuw album zou willen maken... Ja, dan zou ik zeggen, doe een concert of 12.
1: Ja, plak dat eraan vast. Ja, want dat is
0: maar ze haat optreden. Dat is het juist. Podiumangst.
1: Ja, maar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ze doet het wel al heel lang, hè? Dit.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ik dacht dat ze nog steeds in The Voice zat. Maar daar zit ze dus ook wel niet mee. Want dat levert ook aardig geld op.
1: Dat kan me wel voorstellen dat ze daar ook voor betaald wordt. Ik heb geen idee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik The Voice... dat is volledig aan mij voorbij gegaan.
0: Ja, bij mij ook, maar...
1: Voor de zoveelste keer.
0: Ik ga even snel googlen of ze er nog steeds in zit.
1: Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet of ze daar nog steeds in zit. Maar goed, het is wel een probleem in de muziekwereld... dat je eigenlijk met albums niet meer zoveel geld verdient. Waar artiesten vooral geld mee verdienen zijn dus optredens. En dan merchandise. Volgens mij is dat wat het meeste oplevert momenteel. Zijn die veel te dure shirtjes die ze verkopen.
0: Ja, dat zijn prijzen, jongens. Kom
1: ja,
0: op.
1: Maar dat is dus ook omdat ze echt wel dat geld... Ja, je moet ergens geld vandaan halen om muziek te kunnen blijven maken natuurlijk. Dat is wel een ding.
0: Nou ja, ik zie ook belachelijke concertkaartjes voorbij komen van gewoon 400, 500 euro.
1: Ja, nou goed. Morgen is Alanis Morissette hier in het Zuidenpark.
0: Ja.
1: Kost gewoon 90 euro, hè?
0: Ja, bizar.
1: En dat is niet eens zo heel erg duur meer tegenwoordig. Maar ik ben dus zo ouderwets dat ik nog steeds denk... Ja, maar jongens, ik ging vroeger voor 40 gulden. Ik ga toch niet 90 euro betalen om in een park te staan bij Alanis Morissette? Ik vind het hartstikke leuk mens, daar gaat het niet om. Cresip komt ook. Vind ik wel heel leuk. Een rare combi. Maar
0: je kan ook ergens gewoon gaan staan. Dan hoor je
1: Case
0: het ook.
1: Choice
0: is
1: er ook.
0: Die is ook leuk.
1: Dus dat is wel de enige connectie die ik zie is een tijdframe met deze drie bands. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het wel heel leuk. Combinatie. Ja. Dus ik heb er wel echt even aan gedacht. Maar je hebt gelijk, we gaan gewoon langslopen.
0: Ja, als je bij het Zuidenpark gewoon op de goede wind gaat staan, dan hoor je alles.
1: Ja, dan hoor je alles. Ja, ik vind dat wel aan de prijs hoor, zo'n kaartje.
0: Inderdaad, dus Anouk, raad je aan. Dus ze zegt wel van in ieder geval, mocht ze het geld niet bij elkaar krijgen om dit te maken, dan krijgt iedereen netjes zijn geld teruggestort.
1: Oh, dat vind ik wel heel netjes. En ik ken dit principe wel. Hè? Ik bedoel, Stephen King heeft zoiets ook eens een keer geprobeerd, omdat hij de uitgever erover wilde slaan. En dan moesten mensen dus van tevoren voor dat boek betalen en dan konden ze het downloaden. Het is voor hem niet een enorm succes gebleken uiteindelijk.
0: Nee, je hebt ze toch nodig, jongens.
1: Ja, dat. Ja.
0: Nou ja, ach, ik ga in ieder geval Anouk nog eventjes helpen aan 0,03 cent.
1: Zo is het.

0: Nou, Anouk, hier heb je 0,03 cent.
1: Zo is het.
0: En het is een lekker nummer.
1: Ja, zeker. Absoluut. Muziek maken kan ze wel, hoor, die vrouw.
0: Ja, ik hou wel van dat soort artiesten. Die lekker, hoe noem je dat?
1: Ja, de eigen pad eigenlijk wel hebben gebaand.
0: Ja.
1: Ze heeft wel een sound die ontzettend herkenbaar is. Als je haar hoort, dan weet je gewoon, oh ja, dit is Anouk.
0: Ja. Ja, inderdaad. En gewoon haar eigen wil. En ze zegt waar het op staat. En daar hou ik van.
1: Absoluut, absoluut.
0: We gaan naar hetzelfde woord, maar een ander nummer.
1: Ja.
0: We gaan twee nummers back-to-back draaien. En we hebben samen twee nummers net uitgekozen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk zomer, dus we willen ook een beetje zomerse muziek hebben.
1: Ja, precies.
0: En vandaag kregen we het woordje door van de redactie Sun.
1: Ja, Sun. Nou, zijn er natuurlijk heel veel liedjes over de zon. Maar we moesten er twee kiezen.
0: Jij bent de zon.
1: Jij bent

0: Nou, wat is jouw favoriet, Debo? Ja, ik weet het. Want
1: ja, sorry. Ja, de Beatles natuurlijk. Ja, ja.
0: Dat is gewoon muziek, hè? Dat is gewoon muziek.
1: Ja, sorry. Helemaal beetje ouderwets ben ik. Ja. Ja.
0: Nee, je bent niet ouderwets. Dat
1: maar
0: is gewoon...
1: dit is Sun is Shining and So Are You. Vind ik ook prachtig, hoor. Heel poëtische tekst. Ja, dat is mooi.
0: Ja. We gaan nog wat muziek draaien. Dan gaan we alweer naar het nieuws.
1: Het laatste uur, hè?
0: Ja.
1: Ja, we gaan naar het nieuws. Er is file informatie. En daarna hebben we nog sportnieuws, nutteloze feitjes.
0: Ja, we gaan live schakelen met Deborah voor het sportnieuws.
1: Ja, dat wordt wat, jongens.
0: Ja, echt. Dat wordt echt wat. Spannend. En ze hebben zoveel, dus ik kan gewoon een uurtje...
1: Dit is
0: ik
1: correct.
0: Zeg vast gedag.
1: Jij kan gewoon gaan.
0: Ik ga vast.
1: Er is van alles gebeurd dit weekend. Ja.
0: We gaan het er volop over hebben dadelijk. Maar eerst gaan we nog eventjes wat muziek draaien. En dan naar het journaal. En dan hoor je ons zo meteen weer.
1: Yes.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Met een drone en een camera hebben ze vastgelegd hoe dieren worden behandeld. Dat meldt Omroep Brabant. Op beeld is gezien hoe dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoofd zitten. Volgens Animal Rights zijn deze handelingen strafbaar en gaan ze rechtstreeks in tegen de richtlijnen voor konijnentransport. In het zuiden van Frankrijk zijn zo'n 10.000 inwoners geëvacueerd vanwege natuurbranden. Die woeden vooral in het departement Pyrénées-Oriental, dat is vlakbij de stad Perpignan. Het vuur heeft al een gebied van 4500 hectare in de as gelegd. Zeker 700 brandweerlieden zijn in de regio ingezet om het vuur te bestrijden. Lokale autoriteiten noemen de situatie op de grond zeer moeilijk. Engeland heeft zich op het WK geplaatst voor de kwartfinales na een 3-2 overwinning op Mexico. In de volgende ronde nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat eerder die nacht met 2-1 te sterk was voor Brazilië. En het water in de grote rivieren staat zo laag dat veel schepen niet meer kunnen varen. De lage waterstand is het gevolg van de weinige regen die de afgelopen tijd in Nederland is gevallen. Ook eigenaren van woonboten merken hier inmiddels de gevolgen van. De verwachting is dat het water de komende dagen nog verder zal zakken. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is door een ongeluk en door werkzaamheden erg druk op de wegen naar Rotterdam. Het begin op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein een half uur vertraging. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en knooppunt Ridderkerk 3 kwartier vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein een uur op onthoud. De andere kant op de A16 richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk een uur vertraging. En tot slot op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij knooppunt de Brechtseplein door wegwerkzaamheden nu 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en welkom terug bij Vallen en Opstaan van deze mooie maandag. Het is alweer 9 uur geweest en dat betekent het laatste uurtje met jou en mij.
1: Het is alweer het laatste uurtje, Mo.
0: Het gaat zo hard.
1: Nou ja, gelukkig wel, want er moet meer gebeuren vandaag natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. We krijgen eigenlijk een hele leuke bezoeker, dus wij moeten wel om 10 uur klaar zijn.
1: Precies, precies. Dan moeten we alweer door naar de volgende afspraak. Hey, wat gaan we doen? Gaan we een sportnieuws doen of wil je dat dadelijk pas?
0: Nee, we gaan eerst naar de Guilty Pleasure.
1: Guilty Pleasure, oh, ja. Leuk.
0: Het nummer is geschreven en geproduceerd door een legendarische Zweedse hitmaker, Max.
1: Max Martin.
0: Ja.
1: En Lucas, Dr. Luke Godwald. Ja, dit zijn ontzettende hitmakers natuurlijk, deze twee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sorry, zit ik kriebel.
1: Oh, zal ik hem even doen?
0: Doe dat.
1: We gaan het namelijk even hebben over Since You've Been Gone van Kelly Clarkson. En schijnbaar hadden ze dit nummer geschreven, Max Martin en Lucas, met Pink in gedachten. Maar Pink heeft het afgewezen.
0: Ja,
1: wist jij dit?
0: Ja, dat wist ik.
1: Oh, wat grappig. Ik wist dit niet.
0: Ja.
1: Daarna werd het aangeboden aan Hilary Duff. Dat was toen ook een persoon. Ja. Maar haar team sloeg het ook af, omdat ze de hoge noten niet kon halen. Nou, dat was voor Pink denk ik geen enkel probleem geweest.
0: Nee.
1: In tegenstelling tot de meeste break-up nummers is Since You've Been Gone geen treurig liedje. Het gaat over de opluchting die je voelt als een slechte, verstikkende relatie eindelijk voorbij is. Het gaat om onafhankelijkheid en herwonnen vrijheid. En dat hoor je ook wel een beetje aan de sound. Maar wat grappig, weet jij waarom Pink dit niet wilde?
0: Nou ja, volgens mij had ze zelf net zoiets geschreven.
1: Oké. En dacht ze, joh, ik heb jullie helemaal niet nodig met je Zweedse hitmaakmachine.
0: Nee, ja, ze wijst wel meer nummers af.
1: Ja, nou ja, dat is ook helemaal prima, hè? Ja. Want ze weet wat ze wil en ze weet wat ze kan. Dus,
0: en ze schrijft ze meestal zelf.
1: Hè? Ja, dat. En dat zou ik ook niet zo snel iets aannemen van iemand anders, als je het gewoon zelf kan.
0: Nee, luister, het nummer wat ze toen de tijd heb geschreven met M&M.
1: Oh ja.
0: Dat was heel grappig. Ze had een wijntje gedronken.
1: Ja.
0: Ze had de tekst al verzonnen. En ze zei, ja, ik moet iemand zoeken. Toen heb ze een WhatsAppje gestuurd naar M&M. Met
1: grappig.
0: Een stukje muziek.
1: Ja.
0: En een stukje tekst wat zij zong. En toen kreeg ze binnen 5 minuten kreeg ze zijn stukje terug.
1: Ja, te gek.
0: Ja, en dat is echt een waanzinnig nummer geworden.
1: Ja, mooi hè? Ja. Mooi hoe dat gaat.
0: Ja, en zo zie je maar. Nummers kunnen gewoon binnen 10 minuten klaar zijn.
1: Ja, sommigen doen er heel lang over. Maar het kan gewoon zo gaan, hè? Ja,
0: ja.
1: Als je twee fantastische artiesten bij elkaar hebt, hoor. Want ik bedoel, M&M heeft natuurlijk ook wel skills, laten we eerlijk zijn.
0: Ja, dat is zeker zo.
1: Ja.
0: Maar we gaan het eventjes draaien. Wat Pink heb afgewezen en Hilary Duff ook. Kan ik ook wel begrijpen, want ik denk niet dat ze die de noot had gehaald.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar
1: nee,
0: Kelly Clarkson, ja, ik vind hem wel een leuke meid.
1: Absoluut, absoluut. En een heerlijk nummer.

0: Kijk, hier hou ik van. Heerlijk, lang nummer.
1: Goede fade-out.
0: Goede fade-out.
1: Precies, ja. Ja. Andere tijd was dit, hè?
0: Hele andere tijd. Het is 8:15 geweest, dus dat betekent dat ik live ga schakelen met onze sportredactrice Deborah.
2: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Oh, lekker. Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Naomi Osaka heeft voor een van de grootste verrassingen van deze editie van Wimbledon gezorgd. De 28-jarige Japanse versloeg in de 8e finales met indrukwekkend tennis Arina Sabalenka, de mondiale nummer 1, met 6-2 en 7-6. Het Nederlandse beachduo Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben goud veroverd op het elite 16 toernooi van het Zwitserse G-staat. Ze rekenden in de finale met 26-28 af, 21-17 en 15-11 met Trevor Crabb en Chase Buildinger uit Verenigde Staten. Gefeliciteerd! Noorwegen heeft zondag op het WK voor een grote verrassing gezorgd door Brazilië uit te schakelen. Het werd 2-1 voor de Noren en sterspeler Erling Haaland, en ik denk iedereen inmiddels deze man wel kent, maakte in de slotfase bij de Noorse doelpunten een kopbal en een schot van afstand. Discuswerpster Jorinde van Klinken, powered by Girl Power Radio, is bij de Diamond League wedstrijd in Eugene op de tweede plaats geëindigd. Alida van Dalen werd derde en wereldkampioene en tweevoudig Olympisch kampioene Valerie Sion zegevierde. Met de eerste plaats 68,64 meter heeft zij geworpen. En dan parazwemster Lisette Bruinsma uit Isterijn heeft op het NK lange baan zwemmen in Eindhoven een wereldrecord gezwommen op de 800 meter vrije slag in de S11-categorie. En dat is een categorie voor zwemmers die heel slecht zien of blind zijn. Bruinsma kwam tot een tijd van 10.53,62 en het oude wereldrecord stond op 10.57,82. Dus daar is ze flink ondergedoken. Ja, dat was heel knap van haar, want dit was ook nog eens haar eerste 800 meter vrije slag. Dus dat is wel echt, echt ontzettend knap. Dit weekend pakte zij ook al titels op de 100, 200, 400 meter vrij en zilver op de 200 meter wisselslag. Dus die heeft het fantastisch gedaan op het NK lange baan zwemmen in Nederland. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.
0: Nou, Deborah, geweldig dat je eventjes bij ons in de studio was hiervoor.
1: Leuk hè, leuk. Ja, ja.
0: Ja, ik heb nog één dingetje toe te voegen.
1: Ja, precies. Want ja, ik dacht, ik laat natuurlijk het beste nog even liggen.
0: Ja, ik was... van de week kreeg ik een... Tenminste, van de week. Voor mij kreeg ik dat zaterdag pas binnen.
1: Ja.
0: Dat onze tennister Rikke de Koning, ja, een uitnodiging had gekregen. En dan moet ik het niet liegen hoor. Voor een toernooi hier in Den Haag.
1: Ja, ITF W75 The Hague Women's Tournament.
0: Ja, het is het twee na grootste toernooi dat in Nederland wordt gehouden. Mm. En toen zei ze, als je tijd hebt, moet je zeker eventjes komen kijken.
1: Ja.
0: Dat heb ik gedaan.
1: Voor de kwalificaties. Ja. En daar was jij bij, hè?
0: Ik ben inderdaad daarheen gegaan. En ze moest een wedstrijd spelen voor de kwalificatie voor dit toernooi.
1: Ja.
0: En jezus, wat was ze goed.
1: Ze is lekker bezig, hè, deze vrouw.
0: Ja, dat...
1: Twee sets heeft ze gewonnen van de Franse Kakarevic.
0: Ja, die was ook niet... Ja, die zat voor mij ook niet lekker in de film, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee,
0: liep alleen met schelden, maar wel in het Engels. Ik moest wel lachen.
1: Oh, dat is wel heel mooi, dat ja, wel de rest het ook kan verstaan. Ze ja, denkt, als ik het in het Frans doe, dan komt het niet aan.
0: Nee.
1: Ik kan en, beter in het Engels
0: nou ja,
1: doen.
0: Als je haar achternaam ziet, dan denk je ook dat ze geen Frans is.
1: Klinkt meer Oostblok, ja.
0: Ja. Ook een goede tennister, moet ik zeggen.
1: Ja, dat vast niet, wel, want anders zou ze daar niet staan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar onze Rikke was beter.
0: Ja, 6-1 en 6-3 uit mijn hoofd.
1: Ja. En vandaag heeft ze dus weer een wedstrijd.
0: Ja, zover het nu bekend is, is dat zal het rond 5:00 beginnen. Maar een beetje met iemand die wat van tennis af weet, weet dat dat wel wat later zou zijn.
1: Vast uitlopen, ja precies. Ja.
0: Je kan er nog steeds heen. Je kan via de website kan je kaartjes kopen. Voor mij zijn ze niet zo heel duur. En er zitten echt onwijze leuke partijen bij.
1: Dus, ja, dat geloof ik. Ja.
0: Heb je tijd, ga daar even lekker heen. Wij gaan wel heen. Dus ja, als je ons wil zien, ja, buiten Rikke, wij zijn er ook.
1: Wij zijn er gewoon ook om er aan te moedigen. Ja, superleuk.
0: Ja, Hadden we nog meer sportnieuws? Nee. ADO Den Haag heeft vriendschappelijk tegen Utrecht gespeeld. En die hebben 3-1 gewonnen.
1: Nou, dat heb ik helemaal gemist. Ja, er gebeurt ook zoveel ineens op sportgebied weer. Dus,
0: Het is allemaal te vroeg, hè? Dus, dat jij niks hebt gehoord daarover, dat klopt. Want er was ook nergens wat neergezet.
1: Nee. Maar wel leuk. Discussie.
0: Ja, goed begin. Lekker is het halve werk.
1: Zo is het.
0: We gaan lekker muziek draaien en daarna gaan we natuurlijk naar de files. En ik hoop zo voor jullie dat het al een stukje minder wordt.
1: Ja.
0: En zo niet, dan kan je nog ietsje langer van ons genieten in de auto.
1: Zo is het.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar het is nog steeds druk rond Rotterdam. Dat merk je op de A16, Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 25 minuten vertraging. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, bij knooppunt Brechtseplein, 25 minuten oponthoud. En op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Rotterdam-Zuidplein, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, we waren nog vol verbazing over de files.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Hoe
1: ja.
0: noemde jij Utrecht nou?
1: Navelpluis van Nederland.
0: Geweldig.
1: Sorry Utrecht. Ja, jullie liggen een beetje in het midden en er loopt altijd wel wat vast daar. Qua verkeer en qua treinen en dat soort dingen. Dus vandaar dat ik het een beetje het afvoerputje van Nederland noem. Maar het staat vandaag ook vast. Ja.
0: Ja, vergeet. We gaan het laatste half uur in. Dat betekent dat jullie natuurlijk je verzoekjes in kunnen dienen. Nou, eigenlijk kunnen jullie dat altijd al doen. Maar
1: ja, precies.
0: We gaan er nu tijd aan geven. Dus wil je je verzoekje nog indienen, dan kan het op 06 34 60 64 64. Of via de Twits, of via de WhatsApp, of via... Nou, zoek het even uit.
1: Ja, via de app kan je ook gewoon op het WhatsApp-icoontje drukken. En dan ons laten weten wat je wil horen.
0: Ja, en ondertussen kan je ook al stemmen, jongens, op de powerplaat.
1: Kijk.
0: Heb je het gemist, dan moet je vanmiddag eventjes tussen 4 en 6 weer luisteren. Want dan gaan we ze nog een keertje herhalen.
1: Precies.
0: We gaan vandaag naar de 3 van vandaag.
1: Ja, 3 ontzettende nutteloze feitjes om een blitz te maken bij het koffiezetapparaat. Om op te scheppen tegen je collega's. Of ja, als je niet aan het werk bent, kan je natuurlijk ook gewoon iemand lastigvallen in de supermarkt en vertellen wat je hier gehoord hebt op Girl Power Radio. En we hebben wel een zomers tintje er weer aangegeven, hè Mo?
0: Ja, inderdaad. Ja. En de zomer inderdaad. Het is wel een hoop gezeur altijd, vind ik.
1: Ja.
0: Nou, zal ik er eentje doen?
1: Doe
0: jij ook dadelijk eentje.
1: Ja.
0: Nou ja, de reiskriebels. Hè. Uit onderzoek blijkt pas dat je pas na een volle week vakantie helemaal mentaal bent uitgerust.
1: Ja, dat neem ik gewoon gelijk aan. Ik vind het eigenlijk weinig, 1 week.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat ben ik ook niet. En voor mij hangt het ook nog een beetje af met wie je op vakantie gaat.
1: Nou, met wie en waar naartoe moet je acclimatiseren. Kost het heel veel moeite om je aan te passen aan deze nieuwe omgeving. Want dan heb ik wel meer nodig dan 1 week om bij te komen.
0: Ja, dat is ook de reden waarvoor ik altijd meer dan 1 week op vakantie ga.
1: Ja, die eerste week die heb je gewoon nodig om een klein beetje weer te landen en recht te trekken. En dan daarna moet je uit gaan rusten pas.
0: Ja. En dan heb ik nog 1 week nodig. En daarna ga ik weer. En denk ik, heb ik weer mentaal nodig om terug te vliegen.
1: Ja, precies. Moet je ook daarop voorbereiden. Ja, dus,
0: maar ik kan er wel iets bij voorstellen. Inderdaad, zo lang weekend is meestal net niet genoeg om lekker bij te komen.
1: Nee, precies. Gemiddeld hè, is pas na een volle week. Dus voor mij kan het best 3 weken zijn.
0: Nou, ik vind het ook of een maand. Vind ik ook goed.
1: Ik ben gewoon boven gemiddeld. Ja. Ja. Wel leuk dat dit ook vastgesteld is door onderzoek.
0: Ja, ben ik wel heel erg blij mee.
1: Ja, precies. Nou, vrouwen nemen dus gemiddeld maar liefst 63 kledingstukken mee als ze op zomervakantie gaan. Ik neem aan dat ze dus langer gaan dan 1 week dan. Ben jij er zo heen?
0: Nee, helemaal. Het ligt eraan hoe je telt. Doe je je ondergoed sokken erbij optellen?
1: Ja, ik tel wel alles dan.
0: Je bikini's?
1: Per sok.
0: Ja, misschien dat ik er dan net aan komt.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, waar het meer om gaat, is dat je altijd weer naar huis gaat en je hebt wel de helft niet gedragen.
1: Nee, dat is. Maar als je dan aan het inpakken bent, dan denk je, ja, maar misschien wordt het koud, misschien wordt het warm, dus je neemt sowieso voor alle mogelijke klimaatomstandigheden, neem je kleding mee.
0: Ja.
1: En dan wil je daar ook nog leuk uitzien af en toe, bij het diner of weet ik het. Dus dan neem je daar nog wat dingen voor mee. Oh ja, misschien toch nog extra schoenen. En dan uiteindelijk heb je veel te veel bij je.
0: Hoeveel paar schoenen neem je mee op vakantie?
1: Ja, meestal toch wel een paar slippers, een paar wandelschoenen en een paar die ik ook kan dragen als ik een beetje netjes eruit wil zien. Dus toch wel 3 minstens. Ja,
0: ik ken er iemand, en dat is een man. Die had de laatste 4 of 5 paar schoenen bij zich op vakantie voor 10 dagen.
1: Maar zijn dat dan ook de schoenen met verschillende functies? Dat je denkt, nou, die gaat hardlopen of die gaat keihard wandelen. Nee. Of zijn het dan gewoon 5 paar schoenen in een andere kleur?
0: Ja.
1: Ja. Hey, prima hè. Geen oordeel. Ik hou van schoenen. En ik vind het ook hartstikke leuk als mannen ook een beetje fashionable zijn.
0: Ja, maar ik denk dat deze heeft meer moeite in zijn koffer ingepakt te doen dan ik.
1: Dan jij.
0: Ik gooi altijd, denk ik altijd, het is zomer, het is warm. Ja. Korte broeken, wat bikinis en t-shirts en ik ben klaar.
1: Het is ook eigenlijk, want zoveel heb je niet nodig. Hè? En als je iets vergeet, dan kan je het meestal ook gewoon in dat land zelf aanschaffen. Ja. Het is niet dat je hier het enige land is met winkels. Dus ja, maar daar ben ik dus wel benieuwd naar. Want nou hebben we het over vrouwen die gemiddeld 63 kledingstukken meenemen. Maar goed, ik ga gewoon even kijken wat mannen gemiddeld dan meenemen.
0: Ja, inderdaad. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. inderdaad. Kijk, als ik naar Amerika vakantie ga, dan neem ik gewoon maar 4 kledingstukken mee.
1: Ja, want dan ga je natuurlijk daar lekker shoppen. Ja, nee, maar dat snap ik helemaal.
0: Ja.
1: Dat heb ik ook gedaan vorig jaar in Japan.
0: Ja.
1: Ik had een heel klein, belachelijk klein koffertje bij me. Ja. En die zat wel in een lege grote koffer. Want ik wist dat er een gevulde grote koffer mee naar huis ging natuurlijk.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan inderdaad. Gewoon 2 koffers in elkaar.
1: Ja, mannen houden het volgens de interwebs bij 29 items.
0: Nou, ik denk het niet. Ik weet een aantal mannen
1: ja,
0: die
1: ik ken
0: dat
1: ook wel uitzonderingen op
0: is.
1: Hoor. Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Nou goed, we hebben nog één leuk feitje voor je om bij het koffieapparaat over op te scheppen. En dat is dat muggen schijnbaar dol zijn op bananen. Heb je net een banaan gegeten, dan ben je extra aantrekkelijk voor deze zoemende nachtbraker. Dit wist ik niet.
0: Nee, dit wist ik ook niet.
1: Ik wist wel dat ze de ene wat lekkerder vinden dan de ander.
0: Ja, we hadden het er net over, hè?
1: Ja, dat ze mijn moeder bijvoorbeeld altijd helemaal lek prikken. En mij lusten ze gewoon niet zo. En als ik geprikt word, dan heb ik er ook geen last van. Dus dan merk ik het ook niet. Ik krijg geen bobbel, ik krijg geen jeuk, helemaal niks. Maar mijn moeder vinden ze een uitermate tropisch exotisch snackje schijnbaar. Die wordt altijd helemaal opgegeten.
0: Ja, ze kunnen Justin ook. Justin heeft altijd de pineut als er een mug voorbij komt. En ik hoorde inderdaad, als je bier drinkt of net bier hebt gedronken, dan ben je ook aantrekkelijk om te steken.
1: Ja.
0: Want muggen houden van een beetje dronken
1: maar worden. Dit begrijp ik heel goed, maar dan begrijp ik niet zo goed dat ze mij niet zo vaak prikken. Dan nou, misschien hebben ze toch het menu niet helemaal goed gelezen, denk ik.
0: Nee, maar misschien word jij niet geïrriteerd door het gezoemgeluid,
1: nee,
0: wat je net ook vertelde.
1: Ik zet het gewoon uit.
0: Ja.
1: Ik luister er niet naar. Ken jij
0: dus
1: niet.
0: Ben je moeilijk om te prikken.
1: Ja, dat is. Ja, nee, dat is absoluut waar. Ik vind dat wel fascinerend hoor. Dat ze de ene altijd zo graag willen hebben en de ander niet. Nou ja, misschien ligt het dus ook aan wat je hebt gegeten.
0: Ik denk dat het daar wel iets mee te maken heeft.
1: Ja, dat zou zo
0: inderdaad
1: kunnen.
0: En of je inderdaad aan het zweten bent, hè, dat helpt ook.
1: Ja. En of je een biertje hebt gedronken, inderdaad. Want dat vinden ze altijd wel spannend.
0: Ja, inderdaad. Dat vinden ze, ik krijg gewoon jeuk van die mug nu al. Het idee alleen
1: het idee.
0: Jeuk.
1: Oh, okay.
0: Hey, ik heb een verzoekje binnengekregen. En ze vragen of ik Suzanne en Freek wil draaien. En dat is voor Denise.
1: Okay.
0: Nou, dat gaan we even voor jou doen. Denise, alsjeblieft.

0: niet ontkennen.
1: Nee, inderdaad. En ik hoorde dat ze dat in Madison Square hebben gedaan.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die heeft ze afgehuurd.
0: Tuurlijk, even Madison Square afhuren. Gewoon, waarom niet?
1: Ja, waarom niet? Hè? Ja, het is wel, de achterliggende gedachte snap ik wel. Want je weet dat als je het ergens op een mooie locatie doet, ja, dat er drones komen te hangen. En dat er toch wel mensen als paparazzi in de struikjes liggen. Hier hadden ze alles hermetisch afgesloten al een aantal dagen. En mensen kwamen daar wel binnen. Er zijn wel een aantal foto's voorbij gekomen, wie daar allemaal waren. Maar wat me eigenlijk tegenvalt, weet je, als je dan getrouwd bent, dan geef je iets als herinnering.
0: Ja, bruidsuiker of een leuke geitje.
1: Ja. Ik heb wel eens een klein flesje water met 2 paracetamols gekregen. Nou, dat vond ik goed.
0: Dat heb ik ook een keer gehad. Ja. En een zonnebril. Ja, heel goed.
1: Dat vond ik geweldig.
0: Dat was een mooie. Ja, zeker.
1: En een pepermuntje voor je stank uit je bek.
0: Ja, precies. Dat je soms een beetje bij kan trekken. Ja, heel goed.
1: Maar wat gaf zij? Zij gaf dus een zaddoek.
0: Oh, geborduurd,
1: inderdaad. En er staat de trouwdatum natuurlijk op. En dat is iedereen bedankt voor daar te zijn.
0: Nou, wat ik dus het meest opvallende vind van dit hele verhaal, is dat dus de ceremonie geleid is door niemand minder dan Adam Sandler.
1: Ja.
0: Je kent hem wel van Happy en al die
1: al die films, vage dingen.
0: Al die vage comedyfilms die die man heeft gemaakt.
1: Tegenwoordig kan je natuurlijk binnen 5 minuten ben je rechtsmatig om iemand te trouwen natuurlijk.
0: Nou ja, je moet natuurlijk in Nederland wel beëdigd worden tot een soort BAP. Hè? Een bijzondere ambtenaar moet je dan worden. Of je moet al ambtenaar zijn in de burgerlijke stand. Maar ik vermoed dat Adam Sandler een soort tijdelijke bekleding van deze functie heeft mogen uitvoeren. Ik heb geen idee.
1: Ik weet ook niet hoe dat werkt in Amerika. Inderdaad.
0: Nee, ik weet niet hoe dat werkt daar. Maar goed, leuk. Wat een aparte keuze.
1: Ja.
0: Waarom zou je je willen laten trouwen door Adam Sandler? Ja. Het zal vast grappig geweest zijn. Het was vast een hele grappige ceremonie.
1: Ja, wonderbaarlijk vind ik wel dat er bijna niks is uitgelekt hoe het daar binnen eruit zag.
0: Nee.
1: En geen foto's nog. Ik verwacht wel dat het nu een van deze dagen gaan komen.
0: Ja, precies.
1: En waarschijnlijk beginnen ze daar zelf mee. Ze hebben het in ieder geval goed gedaan.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd.
1: Ja,
0: als jullie luisteren. Gefeliciteerd.
1: Ja, Taylor, TT, ik weet dat je luistert. En daarvoor draai ik jouw love story. Want dat geldt nu wel voor haar.
0: Precies.

0: Ah, dat was lief, hè, voor Taylor Swift.
1: Heel schattig.
0: Ik heb ze ook weer 0,03 cent verdiend, terwijl zij dat niet nodig heeft.
1: Ik denk het ook niet. Nee.
0: We zijn aan het einde van deze val en opstaan van deze maandag 6 juni, juli. Juli.
1: Ja, zeker. Het is alweer juli.
0: Ja, het gaat veel te hard.
1: Ja.
0: Zometeen beginnen we natuurlijk met GP at Work. De lekkerste muziek om bij te werken, te ontspannen. Lekker op je buurt ergens te zitten met een bakje koffie. En dan vanmiddag is natuurlijk achteraan sluiten. En wie zijn dat vanmiddag? Weet jij dat, Deborah?
1: Vanmiddag zijn Hugo en Danique hier bij ons aanwezig. Dus dat wordt weer een feestje, denk ik.
0: Heerlijk. Ze gaan jullie weer helpen vanmiddag om terug te komen naar jullie huisjes toe. Morgenochtend zit ik hier met Danique.
1: Ook met Danique. Ja, precies. Die blijft hier vanavond gewoon logeren.
0: Hij blijft lekker slapen hier, joh.
1: Gaat ze in één keer door.
0: Ja. Dus ook voor mij is dat voor de eerste keer met Danique. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat gaat.
1: Heel leuk.
0: Ondanks dat ik geen ochtendmens ben.
1: Nee, maar dat komt helemaal goed. Ja. We hebben het vandaag ook amper laten merken, toch Mo? Dat we eigenlijk gewoon helemaal geen ochtendmensen zijn.
0: Nee, en ik heb pas drie bakken koffie op, dus dat valt hartstikke mee.
1: Het valt reuze mee.
0: Ja, toch?
1: Ja. Dus we gaan lekker de rest van de dag in.
0: Ja, inderdaad. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En veel plezier allemaal vandaag. Geniet ervan.
1: Zeker.
0: En ik zeg tegen jou, Deborah, dank je wel dat je hier gezellig bij me was.
1: Heel graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk, Mo.
0: Ik zeg tot morgen.
1: Heb het goed.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Konijnen worden bij fokkerijen vaak mishandeld. Dat stelt belangenorganisatie Animal Rights na het verzamelen van undercoverbeelden. Animal Rights volgde 26 transporten van fokkerijen naar slachthuizen en legde met een drone en camera vast hoe de dieren worden behandeld, dat meldt Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de dieren bij hun nekvel, oren of poten worden gepakt en vaak met te veel tegelijk op één hoop zitten. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. In het noorden is het bewolkt en valt plaatselijk wat lichte regen. Verder naar het zuiden blijft het droog en breekt regelmatig de zon door. Rond het middaguur liggen de temperaturen van noord naar zuid tussen 18 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je morgen door met Girl Power en

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.
0: Kanshebber nummer 2.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de netbeheerder gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum van Enexis zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht, zegt Enexis. Het kan zijn dat er lokaal ineens heel veel stroom werd gebruikt, maar het kan volgens de netbeheerder ook zo zijn dat er iets is misgegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. En de parlementaire enquêtecommissie Corona begint aan de zesde en laatste week voor het zomerreces, met als thema vaccinaties en het coronatoegangsbewijs. Aanstaande vrijdag wordt oud-minister Hugo de Jonge voor het eerst verhoord. En vooral het coronatoegangsbewijs is omstreden. Vanaf september 2021 was het 5 maanden lang verplicht om dit te tonen in openbare gelegenheden. Het weer tenslotte. Vanmiddag in het noorden veel bewolking. Er is kans op een lichte regen of motregen. De temperatuur loopt op naar 20 graden in het noorden tot zo'n 24 of 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je morgen door met Curl.

like this anymore.

0: het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een zwaar auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalig Boer zoekt vrouw deelnemer John Nauwe. In de auto zaten 6 inzittenden, van wie er 4 ter plekke overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. De boer kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal. Daarbij verloor hij 50.000 dieren. Het aantal verkochte nieuwbouwhuizen is begin dit jaar sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De verkoop daalde in het eerste kwartaal van dit jaar met 19% in vergelijking met dezelfde periode in 2025. De exacte oorzaak van deze daling is nog niet helemaal duidelijk. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen. Volgens burgemeester Klitschko is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt. Meerdere mensen kwamen onder het puin terecht en ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. En supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur gemeten. Volgens de weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Het weer: in het noorden is er sprake van veel bewolking en kans op het lichte regen of motregen. In de rest van het land schijnt de zon geregeld en daar blijft het droog. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 25 graden in het zuiden. Ook morgen zijn de verschillen tussen het noorden en het zuiden groot. Later in de week slaat het weer om en wordt het overal zonnig en warm zomerweer. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de Weerdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeval in het Limburgse Heibloem is voormalige boerzoektvrouwdeelnemer John Nauwe. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma. En hij kwam vorig jaar ook al in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. Het is nog niet duidelijk waarom netbeheerder Enexis gisterochtend de stroom moest uitschakelen voor een deel van de inwoners van Tilburg en omgeving. Medewerkers in het controlecentrum zagen dat het stroomnetwerk overbelast dreigde te raken, maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. Het kan zijn dat het lokaal ineens veel stroom werd gebruikt, maar het is volgens de netbeheerder ook mogelijk dat er iets mis is gegaan met de metingen of de interpretatie daarvan. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 11 doden gevallen. 46 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester is een woongebouw in het noordwesten van de stad beschadigd geraakt, waardoor meerdere mensen onder het puin terechtkwamen. Ook andere gebouwen in de stad werden getroffen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat? Nee? Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en ons app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
1: Kanshebber nummer 1.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Edvard Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens de docenten die anoniem willen blijven, heerst er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. Supertyfoon Bavi heeft grote schade aangericht op het eiland Rota in de Amerikaanse Noordelijke Marianen. Er zijn windsnelheden tot 290 km per uur geregistreerd. Volgens de plaatselijke weersdienst zal het grootste deel van het eiland, dat ongeveer 1500 inwoners telt, wekenlang of zelfs langer onbewoonbaar zijn. Een van de slachtoffers die zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het Limburgse Heibloem is voormalig boerzoekvrouwdeelnemer John Nauwe. Hij was ook raadslid voor het CDA in de gemeente Leudal. In de auto zaten 6 personen, van wie er 4 ter plaatse overleden. Nauwe deed vorig jaar mee aan het populaire tv-programma en kwam ook in het nieuws toen er een grote brand uitbrak in zijn kippenstal, waarbij hij 50.000 kippen verloor. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy-podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde de opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen, meldt NOS Nieuws. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee 15-jarige jongens die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. Docenten slaan alarm over de werkcultuur op de Haagse Hogeschool. Volgens docenten die anoniem willen blijven, heersen er intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De afgelopen 2 jaar zijn bij de ombudsman van de school meer dan 100 meldingen binnengekomen. De arbeidsinspectie is vorig jaar een onderzoek begonnen naar de werkomstandigheden op de hogeschool. En de Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een opmerking over zangeres Kylie Minogue. In een comedy podcast werd hem gevraagd of hij haar zou willen trouwen, daten en doen. Hij reageerde eerst terughoudend, maar werd later min of meer geforceerd een uitspraak te doen. En dat kwam hem op kritiek te staan. Een parlementslid uit de oppositie noemde zijn opmerkingen respectloos voor vrouwen, gênant voor Australiërs en onwaardig voor het ambt van premier. Daarop bood Albanese zijn excuses aan. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende stap in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoning. De nieuwe bouwsubsidie moet dat veranderen. De twee jongens van 15 die gisterochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse dorp Zeeland, reden na een feestje zonder toestemming in de auto van een familielid. De politie zegt dat de jongens een auto van een familielid hadden meegenomen, maar doet verder geen mededelingen over hoe het ongeluk is gebeurd. De tieners hebben vaker zonder toestemming in de auto van hun ouders gereden, vertelden vrienden aan Omroep Brabant. En de UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse smid Folarin Balogun op het WK op te schorten. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. De 25-jarige Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk veel drukker dan gebruikelijk. Komt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Bijna 400 kilometer file op de Nederlandse wegen. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Alfred Everdingen 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt door de werkzaamheden op de A27. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft weer te maken met de werkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Bij een 6 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook door werkzaamheden op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Dat is bij knooppunt Everdingen, 9 kilometer file. Slecht wegdek van de A50 vanuit Arnhem naar Os. 12 kilometer file daardoor tussen knooppunt Valburg en Ravenstein met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: One More Time, Daft Punk. En een deel van Nederland heeft al vakantie. Maar er zijn ook nog het grootste deel wat gewoon nog lekker aan het zwoegen is. Dus wij zijn er met tot 6 uur met...
1: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
0: Ja, en zoals iedere dag doe ik dat nooit alleen. Nooit te nimmer en niet. Mijn naam is Hugo, maar tegenover mij zit vandaag...
2: Danny.
0: Hey, goeiemiddag Daantje. Hallo, wat leuk dat jij er weer bij bent. Ik vind het heel gezellig.
2: Ik ben er altijd.
0: Jij bent er altijd. Is het niet voor de microfoon, dan is het achter de schermen.
2: Ja.
0: Hard aan het werk en immer daarbij. Wat leuk, wat leuk. Hey, heb jij een beetje het nieuws gevolgd afgelopen weekend?
2: Een beetje, niet heel veel.
0: Nee, heb je dat gehoord van die man die de Eiffeltoren is beklommen?
2: Nee.
0: Er is dus een man met een vlag op de 4th of July, zo die nationale feestdag in Amerika. Is die man de Eiffeltoren beklommen met een Amerikaanse vlag. En die wilde die daar gaan wapperen. En waarschijnlijk had dat dus met de 4th of July te maken. En die is opgepakt, want dat mag natuurlijk niet zomaar de Eiffeltoren beklimmen.
2: Maar dan ga je hem beklimmen terwijl er een lift en een trap is om boven in de Eiffeltoren te komen. Dat vind ik wel een beetje raar.
0: Wat een moeite, hè? Ja. Ja, dat is waar. Het is wel opgevallen. Ik denk dat als hij de trap en de lift had genomen, dan was het misschien niet zo, had het niet zoveel aandacht gekregen. Ik denk dat het hem daarom te doen was. Maar ik zag vorige week dus ook al zo'n bericht van twee mensen die dan in Amerika een heel hoog gebouw hadden beklommen. Namelijk de Empire State.
2: Ja, dat heb ik wel meegekregen inderdaad.
0: Met dat huwelijksaanzoek en
2: ja,
0: zo.
2: Ja, daarom, wow, dat was zo bizar. Want je hoorde dus ook de mensen die dat livestreamden, die zenders, hoorde je ook de commentator... Wat gebeurt hier? Wat vraagt hij er ten huwelijk? Ja. Dat is echt heel raar. Want zelfs de reporters daar live waren ook gewoon helemaal in shock dat gebeurde.
0: Dat, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het ook wel shocking toen ik het zag. En ik dacht eigenlijk, dat is in ieder geval een hoog niveau huwelijksaanzoek, letterlijk. maar ik dacht ook, niet dat ik met jou wil trouwen hoor, maak je maar geen zorgen. Maar zou jij zo'n huwelijksaanzoek daarboven doen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Ik zou überhaupt niet daarboven staan.
0: Nee, überhaupt helemaal niet. Zou jij geen enkel gebouw willen beklimmen?
2: Nee.
0: Waarom
2: nee,
0: niet?
2: Nee, never. Ik vind dat eng. Ik heb heel erg hoogtevrees.
0: Oh ja. Nee, ja. Dan wordt het ook wel. Maar het is toch vet? Nee. Dat is toch echt, echt vet?
2: Nee.
0: Kan ik jou niet overhalen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, ik zou niet weten waarom...
0: Voor 100 euro?
2: Nee.
0: 1000?
2: Nee.
0: 2000?
2: Nee.
0: Is er een bedrag waarop jij zou denken... Oh, laten we het dichter bij huis doen. Dat scheelt weer reiskosten. De Euromast in Rotterdam.
2: Ja.
0: Voor hoeveel geld zou jij de Euromast in Rotterdam beklimmen?
2: Dat ik rijk ben.
0: Dat je rijk bent.
2: Dus niet per se rijk. Dat ik op vakantie kan wanneer ik wil. En ook het geld ervoor heb. En niet hoef te denken... Oh, maar ik moet ook werken om geld te verdienen.
0: Oh, dus gewoon nooit meer werken?
2: Nou, ik wil wel blijven werken. Maar meer van dat je niet hoeft op te letten wat je uitgeeft. En wat je verdient.
0: Oké. Nou, 5 miljoen. Ik denk dat je daar een heel eind mee komt. 10, laten we er 10 van maken.
2: Nee, ook niet.
0: 10, ja, weet 10 miljoen, niet. Nooit meer werken.
2: Ik weet niet hoeveel geld je nooit meer hoeft te werken.
0: Boah, wat heeft hem...
2: Ik zou wel blijven werken hoor, wel voor plezier. Want anders lijkt me ook saai.
0: Maar maar 10 miljoen, ik denk dat je daar niet meer voor hoeft te werken.
2: Ja, dan zou ik misschien hier op het gebouw wat naar boven doen.
0: Hier op het gebouw. Nou, ik ga een crowdfunding voor je starten. Misschien krijg ik jou via de buitenkant van deze muur voor 10 miljoen. Maar oké. Nou, ik ben benieuwd of er andere mensen zijn die voor iets minder geld wel eens een Euromast zouden willen beklimmen aan de buitenkant. Dus de vraag van vandaag is, voor hoeveel geld zou jij de Euromast beklimmen? En dan niet via de trap of via de lift, maar gewoon via de buitenkant en dan zo via de zijkant omhoog. Voor hoeveel euro zou jij dat doen? Nou, laat het even weten in de WhatsApp. Dat is altijd leuk.
2: Of een DM'tje, kan ook.
0: Dat kan ook zeker. En we hebben ook nog Twitch. Daar kun je ook altijd even laten weten wat je allemaal aan het doen bent. En dan ben ik benieuwd of er mensen zijn die hier wel voor een bepaald bedrag dit zouden doen. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Miles Smith, I Will Wait For You.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, voor hoeveel geld zou jij de Euromast aan de buitenkant zo omhoog klimmen? We vroegen het aan Danique en jij zei...
2: Niet.
0: Behalve als je er dus...
2: rijk van wordt.
0: Precies. Nou, dat vind ik best een goeie. En voor 5 miljoen of 10 miljoen kwamen we uit, zou je het wel doen.
2: Ja.
0: Ja, dan hoef je nooit meer te werken. Zou je dat alleen nog maar doen voor de lol? Ik vind dat een goede deal. Hoor. Eén keertje die Euromast beklimmen voor 10 miljoen. Prima.
2: Ja.
0: Ik zou het ook wel voor minder doen.
2: En ik heb wat reacties binnengekregen.
0: Vertel.
2: Ja, want Laura die zegt nooit, ik zou het voor geen miljoen doen. Snap ik. Maar ik heb ook Peter en die zegt voor 10 euro. Het lijkt me een superleuke ervaring. Ja.
0: Ja, dat lijkt me ook wel vet. Lijkt me ook wel vet. Eerlijk? Ja.
2: En dan hebben we nog Sam. Sam zegt voor 5000 euro. Misschien kom ik dan van mijn angst af.
0: Ja, nou, dat vind ik op zich. Als je dan krijg je betaald, je komt van je angst af. En niemand neemt je die ervaring ooit meer af.
2: Nee.
0: Nou, oké. Okay, op zich zijn onze luisteraars dus wel om te kopen om hun angsten te overwinnen. Ze zijn niet allemaal zo duur als jij, Danique.
2: Nee,
0: dat is...
2: geld. Kaching.
0: Kaching. Ja, inderdaad. Nou, weet je, ik zou het eigenlijk ook wel doen. Ik zou er wel betaald voor willen krijgen, maar niet al te veel. Ik zou het bijvoorbeeld voor 50 cent...

0: dan maar niet de sterkste.
1: Volgend jaar in AFAS Live. Hanna Mee hoorde je, waterdicht. Hey, Daantje.
2: Ja?
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Je hebt je diploma.
2: Ja.
1: Ja, hoe was het?
2: Druk.
1: Die diploma-uitreiking en zo, hoe is dat allemaal?
2: Ongemakkelijk.
1: Ja, oké. Okay. Allemaal van die praatjes. Allemaal die docenten die van alles van je vinden en zeggen en zo.
2: Ja.
1: Maar je hebt hem.
2: Ja,
1: officieel afgestudeerd.
2: Weer tijd.
1: Weer tijd.
2: Ja. Duurde lang.
1: Duurde lang.
2: Ja, dan kom je binnen. Dan moet je zitten. Ga eens praten. En nog maar praten. En nog maar praten. Dan moet je opstaan. Dan moet je handtekening zetten. En dan sta je daar bij je handtekening. En dan denk je, oh, wat is dit voor lelijke handtekening die ik eigenlijk heb? En dan ga je daarover nadenken. Dan zet je die handtekening en denk je, jeetje, wat heb ik een lelijke handtekening.
1: Jij was dus eigenlijk alleen maar bezig met die handtekening.
2: Ja, vanaf vanochtend al.
1: Ja, echt waar?
2: Ja.
1: Je hebt wakker gelegen van je handtekening vannacht en vanochtend.
2: Ja, ik ben niet blij met mijn handtekening.
1: Nee. Waarom niet?
2: Ik vind hem gewoon niet mooi. Ja, niet per se niet mooi, maar het had netter gekund. Laat ik het zo zeggen.
1: Oké, maar er is een oplossing. Hè? Je kan gewoon je handtekening veranderen. Ja. Ik denk dat er wel veel meer mensen zijn die gewoon, net als jij, gewoon niet heel blij bent met je handtekening.
2: Ik kan toch niet van de een op andere papiertje ineens zeggen, oh, dit is nu mijn handtekening?
1: Nee, dat is inderdaad een beetje ingewikkeld. Maar er is serieus best wel een mogelijkheid om gewoon je handtekening te veranderen. Ook op je diploma. Niet op je diploma bedoel ik. Maar hoe lang is je rijbewijs nog? Of je hebt geen rijbewijs. Hoe lang is je ID-kaart nog geldig? Of je paspoort?
2: Ik zou het niet weten.
1: Een paar jaar. Een paar jaar, oké. Okay. Nou, wat het namelijk is, je mag in principe ten alle tijde zomaar je handtekening veranderen. Maar het is nu gewoon niet zo handig om dat te doen op het moment dat je paspoort of je ID-kaart nog geldig is.
2: Oh.
1: Dus, dus eigenlijk wat het is, je moet eventjes wachten totdat je paspoort of je ID-kaart is niet meer geldig is.
2: Ja.
1: Dan vraag je een nieuwe aan en dan kun je gewoon een nieuwe handtekening. Maar dan moet je die dus wel blijven gebruiken.
2: Maar is het dan niet dat alles met je oude handtekening komt te vervallen?
1: Nee, in principe niet. Het gaat er meer om, kijk, als jij gewoon kunt vertellen dat je je handtekening hebt veranderd en dat kunt bewijzen, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar je moet er gewoon eigenlijk voor zorgen dat je wel consistent blijft. Dus je kunt niet zeg maar 3 keer van handtekening wisselen, want dan zal de bank of een officiële instantie van je denken, hey, die Danique die heeft nu al wel zo vaak van handtekening gewisseld, zal zij het wel zijn?
2: Ja.
1: Maar als jij gewoon nu besluit, ik wil een andere handtekening, dat doorzet en ook het daarbij houdt, dan kan dat in principe.
2: Oh.
1: Ja. Dus,
2: dat is wel fijn.
1: Het is wel handig om dan ook die oude contracten en alle dingen waar je je oude handtekening op hebt, dan nog wel eventjes te bewaren. Dus dat diploma van jou, scan dat in, bewaar het, zorg ervoor dat je dat altijd bij je houdt.
2: Ja.
1: Maar dan bij je volgende paspoort gewoon lekker van handtekening
2: wisselen. Dat is wel fijn.
1: Toch?
2: Ja.
1: Nou, dan hoef je daar niet meer over wakker te liggen, dat scheelt.
2: Nee.
1: Dat vind ik mooi. En nu, wat ga je nu doen? Zwart gat, niet meer studeren, nooit meer...
2: Geen idee, ik zie wel waar ik einde.
1: Werken, je ziet wel waar je...
2: Werken en ik sluit niks uit.
1: Je sluit niks uit. Nou, gelukkig blijf je hier ook geloof ik nog wel een paar keer te horen. Dus dat scheelt, daar ben ik wel heel blij om. Want dat vind ik wel heel gezellig.
2: Ja, en ik ook.
1: Jij ook. Waarom fluisteren we?
2: Weet ik niet.
1: Nee, oké. Okay. Misschien is het gewoon weer tijd voor muziek. Toch?
2: Ja, dat sowieso.
1: En lekker vieren die... Trouwens, ik zag die foto van jou op je diploma-uitreiking.
2: Ja, stop.
1: Dat zag er echt niet uit. Sorry hoor. Jij zag er goed op, maar de helft was niet te zien.
2: Nee, ik ga echt niet.
1: Maar gefeliciteerd.
2: Dank je.
1: Maroon 5.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Belooft een drukke spits te worden. Het is nu al drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden, recreatieverkeer tegen de 600 kilometer file al bij elkaar. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 van knooppunt Terbrechtseplein. 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A20 is de vertraging bijna een half uur. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Oosterhout Oost een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Vanaf Utrecht Noord 15 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A73 dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Rijkenvoort. 6 kilometer file en 25 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Lekker zomers hoor. Oh, wat heerlijk. La Bamba, Los Lobos. Ja, lekker hoor. Als ik het zo ga uitspreken, dan is het nog fijner. Maak ik heel veel mensen boos. Geen accenten nadoen, Hugo. Je luistert naar Achter Aansluiten tot 6 uur. En ik doe dat niet alleen. Ik doe dat samen met Danique. Hey,
1: hallo.
0: Danique. Hey. En ik ben blij. Ik ben heel blij.
1: Hoezo?
0: Nou, er komen artiesten met nieuwe muziek. Sterker nog, een heel nieuw album.
1: Oh.
0: Ja, zeker weten.
1: Wie dan?
0: Nou, Twan en Willem. Oftewel, jij kent ze misschien beter als The Opposites.
1: Ja.
0: Ja. Na 13 jaar komen ze met een heel nieuw album.
1: Ja, mag ook wel.
0: Het mag ook zeker wel.
1: Ja, want vrijdag ga je ze ook zien, hè? Wist je dat?
0: Nee, dat wist ik dan weer niet.
1: Vrijdag staan ze namelijk in het Zuiderpark.
0: En daar zullen ze waarschijnlijk hun nieuwe muziek wel even ter oren brengen.
1: Ja, ik denk het wel. Als ze dat nu een beetje naar buiten laten komen, dan verwacht ik misschien dan niet vrijdag, maar een andere kan ook. Maar ik denk inderdaad dan wel binnenkort.
0: Zo langzamerhand. Ja, want de twee, Twan en Willem, die waren al een tijdje, nou ja, geen nieuwe muziek. En ze waren nog wel best wel populair. Ook de muziek werd nog best wel veel gestreamd. En toen zeiden ze, oké, we willen eigenlijk nog één rondje doen. Nog één keer even een toertje. Nog één keer even de hele beuk erin, gezellig. En toen gingen ze met z'n tweeën. Ja, toen zeiden ze, ja, maar dan moeten we wel nieuwe muziek maken. Dan kunnen we niet weer ons oeuvre van de afgelopen jaren herhalen. Nou,
1: nee, dat snap ik wel.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Je kent het ondertussen wel heel erg goed. Ze hebben natuurlijk al die bangers. Broodje Bak Pauw, Thunder, mijn Nikes, Slaap. Nou goed, en ga zo maar door. Maar ze doken met z'n tweeën, nou ja, een lekker studiootje in. Of tenminste, het was niet zomaar een studiootje. Ze gingen met z'n tweeën naar Curaçao.
1: Lekker.
0: Daar gingen ze lekker chillen. Ja, en ook in Nederland op allerlei plekken. En dan gingen ze gewoon met een computertje zitten. En eens even kijken wat gaat er uitkomt. Wat gaat er komen? Nou, dat hebben ze geweten.
1: Maar ik ben benieuwd wat er uitkomt. Zou wat denk je nog wel dezelfde soort vibe zijn? Of zouden ze ineens, net als wat heel veel artiesten nu hebben, ineens echt totaal een hele andere straat ingaan?
0: Ja, ik ben blij dat je dat vraagt. Want laten wij nou net het allernieuwste nummertje, wat waarschijnlijk ook op dat album terecht gaat komen, hier hebben. Het heet Feestje op mijn graf. Het is van The Opposites. Ja, oordeel zelf. Is het hetzelfde of toch iets anders?

0: wink wink, de powerplaat van deze week. En als je die van deze week hoort, dan weet je dat we de kanshebbers van volgende week ook weer eens even met je gaan doornemen.
1: Ja.
0: Heb jij ze vanochtend nou al gehoord in de ochtend? Nee,
1: nee, ook ik was naar mijn diploma uitreiken.
0: Ja, je was naar je diploma. Oeh, dus het is voor jou ook spannend.
1: Ja.
0: Nou, zullen we beginnen met een artiest die we allebei wel goed kennen? Want we gaan, er zijn weer drie platen waar jij op kunt stemmen. Dat kun je doen via de website of via Instagram.
1: Nee, je kan via de website stemmen. Je kan via de Girl Power Radio app stemmen. En vanaf woensdag kan je vanaf ongeveer rond de uur of 10 ook stemmen via de Instagram en Facebook Stories.
0: Nou, kijk eens aan. Dus. Ik ben blij dat ik jou heb, dat je me scherp houdt met dit soort dingen. Jij bepaalt dan eigenlijk welke track er volgende week ieder uur weer terugkomt. Ja, dat is toch fantastisch. Deze week is dat dus wink wink. Maar volgende week zou het zomaar eens een van deze drie bangers kunnen zijn. Het komende kwartier nemen we je daar doorheen. En de eerste die we gaan draaien is een vrouw die al 5 eigen Lego sets heeft.
1: Ja, dat ik gelijk over wie het hebt.
0: Over wie heb ik het?
1: Over Olivia Rodrigo, want ik heb het voorbij zien komen.
0: Ja, bizar. Ze heeft een vinyl.
1: Vaak heeft Lego wel dingen die in trans zijn van iemand. Maar zo'n samenwerking is nog nooit geweest. En dan helemaal niet met bloemen, want ze heeft zelfs een eigen Lego bloemenset. Dat is nog nooit voorgekomen.
0: Vet. En ik zag net die plaatjes. Het ziet er echt zo lekker kleurrijk, typisch Lego uit. Ik ben helemaal blij.
1: Veel paars.
0: Veel paars, ja, fantastisch. Ze heeft ook muziek gemaakt.
1: Ja,
0: ongeveer. Die gaan we nu aan je laten horen. Het heet My Way. Het is van Olivia Rodrigo. En dat is dus de kanshebber op de powerplaat van volgende week.
1: Ja, van haar nieuwe album.
0: Van haar nieuwe album, ja. En die klinkt zo. Let op.

0: Olivia Rodrigo, Cancer Powerplaat, My Way, hoorde je. Best wel een lekkere tune.
1: Ja, vind je?
0: Jij vindt het helemaal niks, blijkbaar.
1: Dat zeg ik ook niet.
0: Dat was te horen uit de context.
1: Nee, ik... laat ik het zo zeggen, het is niet mijn genre.
0: Nou, dan hebben we gelukkig nog twee andere platen die wellicht wel jouw genre zijn. Want van scheurende gitaren en een hard schreeuwende Olivia Rodrigo gaan we naar... Ja, de Club Hall, Dancehall, Jamaican Style. Fantastische Dancehall Rhythms van Sensia. Ik weet nooit zo goed hoe ik dit moet uitspreken. Sensia heet ze.
1: Een, het klinkt een beetje als Senza.
0: Senza, ja, nou dat maakt...
1: Sensia.
0: Nou, Senza, daar heeft zij zeker voor gezorgd. Want in 2021 stond zij met Kanye op een plaat Pure Souls.
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou... Zij heeft nu een nieuwe plaat uitgebracht. Ja. Echt vers van de pers. Hij is nog warm, voelde ik net even. En dat is echt zo'n dancehall vibe. Echt, je gaat er helemaal los van als je ervan houdt.
1: Ja.
0: Ik hou ervan, maar ja, goed, dat ben ik. En hij is kanshebber op de powerplaat.
1: Nee.
0: Het gaat over women empowerment. Het gaat over vrouwelijke kracht. Het is gewoon dansen geblazen, zeg maar. Dat denk ik ook wel.
1: Dat hoop ik.
0: Dat hoop ik ook. Het heet Brook Sweat. En als je het nou ook zo lekker de plaat vindt, dan moet je er gewoon even op stemmen.
1: Ja, doe dat zeker.
0: Via de website.
1: Ja.
0: Girlpowerradio.nl. En dan gaan we nu even helemaal los op Brook Sweat.

0: Leuk, maar ik zit jouw gezicht even te kijken eraan. En jij vindt dit helemaal
1: niks. Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen. Het is, het moet je ding zijn.
0: Ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Niet helemaal jouw ding dus.
1: Nee, maar ja, ik heb niks te zeggen hier.
0: Nee, dat is waar.
1: Ik hou mijn mening eigenlijk ook lekker een beetje voor. Maar anders ga ik jullie beïnvloeden. Want jullie moeten lekker kiezen wat jullie willen horen.
0: Ja.
1: Het gaat niet om ons, maar jij kiest door te stemmen wat volgende week de powerplaat is die jij elke 2 uur wel weer voorbij hoort komen.
0: Ja, dat is geweldig. Dus je bepaalt eigenlijk gewoon een beetje welke muziek wij draaien.
1: Ja.
0: En dat kan onder andere inderdaad deze zijn, Brookswet, die je net hoorde. We hebben altijd 3 keuzes. We hebben er nu 2 gehad voor de powerplaat van volgende week.
1: Dus dat betekent dat we er nog 1 moeten.
0: wat ben jij goed in rekenen, Daantje. Dank je wel.
1: Ja, ik heb mijn diploma.
0: Dat is waar, je hebt mijn diploma. Jij houdt wel een beetje van scheurende gitaren, toch?
1: Ik ben meer van de drum eigenlijk.
0: Oh, nou, dan zit je op zich ook wel goed bij deze. Ken jij de band Against the Current?
1: Ja.
0: Nou, die heeft de laatste track voor ons vandaag als keuze.
1: Oeh.
0: Frontvrouw Chrissy Costanza is me er eentje. Ze ziet er lieflijk uit. Ze komt schattig over, maar als je er hoort, dan denk je, wow.
1: Ja.
0: Deze vrouw heeft power.
1: Hé, hey, maar Hugo, even wat anders. Weet je wat ik mij nu bedenk?
0: Nou.
1: We hebben dus 3 vrouwelijke kanshebbers.
0: Ja.
1: Dat betekent dat we dus sowieso 7 weken achter elkaar dan achter elkaar een powerplaat hebben met een vrouwelijke artiest erin.
0: Dat is toch geweldig? Dat kunnen we nu gewoon
1: zeggen. Dat is eigenlijk wel een nieuw record.
0: Dat is fantastisch.
1: Ja. Jongens, dus... ja, ik ben het aan het bijhouden. Ik vind dat wel interessant.
0: Ja, dat is toch fijn. Ja, nee, dan hebben we gewoon 7 weken achter elkaar een fantastische vrouw die goed kan zingen. En die ook nog eens dusdanig goed is dat iedereen er... Nou, als luister daarop stemt. Ik zou zeggen, dit moet gevierd worden. Nou, laten we dat dan doen met Against the Current. Ja. Always You and I. Is een nieuwe plaat. En die is keihard, als je mij vraagt. En als je van scheurende gitaren houdt.

Always You and I Against the Current. Kans hebben op de powerplaat van volgende week. Ja, en die powerplaten die zijn altijd nieuw. Dat zijn altijd hele nieuwe tracks. Dus ja, dan gaan we natuurlijk ook even weer terug in de tijd. Eventjes terug naar 1984. Toen werd deze van U2 uitgebracht. Het gaat over die verschrikkelijke ramp. De atoombom op Hiroshima en Nagasaki. Het is een prachtig en een van de meest diepste nummers van U2. Ja, daar wil ik even dit uur mee afsluiten.

0: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. UEFA heeft ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits Oralin Balogun op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Volgens diverse media heeft president Trump zich met de zaak bemoeid en meermaals met FIFA-voorzitter Infantino getelefoneerd. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België, morgen nacht om 2:00 Nederlandse tijd. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed al eerder. In 2006 bezocht ze Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen daar de eerste bewoners wonen. Dan nog het weer. Behalve in het noorden, daar blijft het deels bewolkt, klaart het in de rest van het land verderop. Er waait een matige westenwind en de temperatuur varieert van 20 graden in het uiterste noorden, 25 in het midden en tot 28 of 29 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De drukke avondspits. We zijn net de 600 kilometer file gepasseerd. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Drie rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Den Haag. Politieactie bij Hoofddorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden aan de A20 11 kilometer file op de A16 voor tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein met 40 minuten vertraging. Op de A20 zelf vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en een half uur tijdsverlies. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. Ook daar wordt aan de weg gewerkt. En er moet nog aan de weg gewerkt worden op de A50, want het wegdek is daar erg slecht vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Inmiddels 12 kilometer file en 20 minuten vertraging daarom door een snelheidsbeperking. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zingend in de file.
3: Zingend naar huis. Met achteraansluiten op Girl Power Radio.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Guus Meeuwis en zijn band Vagant Verliefd Zijn. Hey, en terwijl bijna iedereen nu... Nee, niet eens. Alleen het noorden heeft vakantie. Dat is zeker waar. Maar daarom zijn wij er gewoon ook nog tot zes. Het midden en het zuiden moet nog even beunen. En daarom, daarom en daarom...
1: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
2: Ja, want ik vind toch wel... Ik denk dat ik niet de enige manier over spreek dat die vakantie is. Omdat je dan ineens zelf niet meer op school zit. Of gewoon volwassen bent.
0: Ja.
2: Dan, dat je dan niet meer door hebt ineens wanneer nou de vakantie is.
0: Ja, dat is zeker waar. Als je geen kinderen hebt ook inderdaad. En je zit niet meer op school. Dan
2: dit is
0: heb
2: mijn
0: je
2: eerste
0: geen
2: jaar
0: idee.
2: Dus zonder zomervakantie in die zin. En denk ineens, is dat nu al?
0: Is dat al zo? Ja, zeker. Het noorden heeft al vakantie inderdaad.
2: Maar in de zomervakantie ga je natuurlijk denk ik vaak wel leuke dingen doen. Maar wat ook leuk is, is natuurlijk jouw verzoekplaatje aanvragen.
0: Zeker, want wat wil jij horen? Wij zitten hier tot 6 uur en we willen graag jou van dienst zijn.
2: Ja.
0: Wat wil jij horen om deze maandag door te komen? Het is nog lang tot het weekend.
2: Ja, je kan dingen vieren of juist niet, van alles. Vertel ons ook waarom je dit nummer wilt horen. Dat is altijd wel fijn.
0: Stuur even een appje inderdaad via de WhatsApp. Dat is het nummer 06 34 606 464. En zo, als je het net als mij lastig vindt om dat te onthouden, dan kun je ook naar de website gaan of naar de app.
2: Ja, en daar staat zo'n WhatsApp-icoontje.
0: Dat is toch altijd makkelijk, hè?
2: Maar wil je nou nog makkelijker zijn en je zit toch in de Twitch, kan het daar natuurlijk ook.
0: Ja, perfect.
2: Dus.
0: En je mag alles aanvragen, behalve deze, want die gaan wij al voor je draaien. Dua Lipa.
2: Geen ABBA.
0: Ah, om dan niet te pesten misschien.

0: kun je prachtig zingen, Danique.
1: Wat ben ik er blij om dat jij dat meezingt. Oh, heerlijk.
2: Een feestje in de file met achter aansluiten.
0: Ja, tot 6 uur hoor je Hugo en Danique hier op jouw favoriete radiostation Girl Power Radio.
1: Ja, en je hoort dus niet de tijd zingen hoor. Geen geestrijd.
0: Nee, want dat is maar goed dat die microfoons soms dicht staan als we tracks draaien. Want er wordt hier maar toch een partij meegezongen.
1: Het wordt
0: maar
1: gekker.
0: Ja, dat is het als wij die muziek mogen bepalen. Maar daarom mag jij nu even de muziek bepalen. Jij thuis, jij mag zeggen wat jij wilt draaien. We vroegen je, wat wil jij horen om deze maandag door te komen? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat jouw week goed start? Nou, Danique, daar is volop op gereageerd. En jij hebt er weer eens een mooie keuze van gemaakt.
1: Ja, want ik ben zelf ook wel blij met deze.
0: Dan heb ik een idee.
1: Ja, want Loes die vraagt, kunnen jullie Dynamite van BTS draaien?
0: Och, natuurlijk.
1: Een lekkers zomersnummer en om op te dansen.
0: Ja.
1: Ja, ik ken dus heel het dansje.
0: Oh, dan ga je dit doen?
1: Nee.
0: Waarom niet?
1: Ooit. Misschien ooit. Ik ga erover nadenken.
0: Ah, alsjeblieft. Dan er zijn ook mensen in de Twitch die willen jou...
1: Ja, dan ga ik het goed filmen. En
0: goed
1: dan zou ik het misschien op socials gooien.
0: Maar kun je alsjeblieft een heel klein sluiertje van de tip geven? Andersom, tip van de sluier.
1: Ja, dat was
0: je doet
1: het.
0: Iets
1: applaus.
0: Met je armen zo links en rechts. Nou,
1: applaus.
0: Ik ga haar nog wel even proberen over te halen. En dan gaan we Loes blij maken met deze van BTS. Want waar staat dat eigenlijk voor? Weet jij dat?
1: Hier kom ik op terug.
0: Nou, wat een fan ben jij, zeg.

0: Ja, ik ben wel blij dat je toch even dat dansje hebt gedaan. Heel klein beetje, maar het was er wel. Het was er zeker. Ja, iets met je handen en met vingertjes en dynamite en zo. En weet je al wat het betekent, BTS?
1: Ja, Bangdang, Songyun Dan. Letterlijk vertaald, kogelvrije vesten, padvinders.
0: Nou, dat vind ik lief. Geweldloos door het leven, dat is altijd goed.
1: Ja.
0: Als je maar hard danst.

0: dacht ik, ik draai hem nu alvast eventjes. Voordat het dan veel te warm wordt weer deze week en we weer met die hittegolf te maken krijgen. Kun je tenminste nog even losgaan.
1: Ja. Maar.
0: Als ik tegen jou zeg, mispel, weet je wat het is?
1: Mispel, ja. Dat klinkt als een weeromstandigheid.
0: Nou, dat vind ik leuk bedacht, maar nee, dat is het niet.
1: Sneeuw.
0: Nee, het is een stuk fruit.
1: Lekker.
0: En een schorseneer.
1: Dat klinkt als een soort boom.
0: Ja, dat is ook een stuk fruit. Oh. Maar eigenlijk een groente en een kweepeer.
1: Nou, ik zou denken dat het iets heel anders is, maar ik denk een stuk fruit, Heel goed.
0: Ja, deze ken je niet meer, want dit zijn dus de vergeten fruiten en de vergeten groentes. Maar het zou kunnen dat binnenkort de peer, de gewone peer, ook op die lijst komt te staan.
1: Lekker.
0: Nee, ja, dus niet. Dat is zonde van die peer. Dan wordt die vergeten.
1: Oh, wow. Nee, dat is niet lekker. Was je een beetje laat.
0: Dat is oké. Okay. Nee, ja. Deze peer, er is gewoon een kans dat mensen gaan vergeten wat de peer is.
1: Huh?
0: Vooral jongeren, want die eten steeds minder vaak peren. Er is namelijk onderzoek gedaan naar de peer.
1: Ja.
0: En er is namelijk ook een jaarlijkse persconferentie. Of een peerconferentie, moet ik eigenlijk zeggen. En er blijkt onderzoek dat jongeren steeds minder peren eten. Omdat ze vanwege die sappigheid en dat moeilijke schillen.
1: Oké, maar wacht. Peer, ik ben niet heel erg een fruitpersoon. Maar peer is mijn favoriete fruit. En het liefst, ten eerste, wie scheelt er een peer? Wacht. En ze moeten juist zo sappig zijn. En wat dus bij mij altijd gebeurt thuis. Voordat ze sappig zijn, zijn ze al op. Maar ja, het is sowieso natuurlijk dat jongeren nu wel minder fruit eten.
0: Ja, en als ze dan fruit eten, dan is het vaak van dat exotische spul. Ja. Zoals mango en ananas en weet ik veel wat.
1: Ja, echt wel die niet standaard fruit, wat dus nu wel standaard wordt. Dat is best wel raar.
0: Dat is, ja, snap vind je? Ik ook. En het is ook zonde van de peer, want de peer is super gezond. Als je één peer eet, dan zitten daar een vijfde van al je vezels die je op een dag nodig hebt.
1: Wow, dat is echt veel.
0: Ja, dat is ook echt veel. En het is ook echt een lijpgezonde fruit. Dus ik wil even een charme-offensief doen voor de peer.
1: Ja, leuk.
0: Want de peer kun je dus in heel veel recepten kun je die kwijt. En dat weten mensen vaak ook niet.
1: Je bedoelt stoofpeertjes?
0: Nee, niet eens. Ja, die hebben we ook nog natuurlijk. Maar de gewone conferanspeer, om het maar even zo te noemen. De huistuin- en keukenpeer, die kun je gewoon overal in kwijt.
1: Daar ben ik heel benieuwd waar jij peer in stopt, wat geen stoofpeer is.
0: Nou, je kan een rode koolschotel kun je maken met peer. Oh ja, niet van rode kool zeker. Oké, dan houdt het op. Maar dat is serieus lekker. Dan stop je gewoon, voor de mensen die er wel van houden. Rode kool, en Gelderse rookworst, ongezouten roomboter. Een beetje crème fraîche, rode ui. En dan aardappelgratin erbij. En dan maak je dat zo af. Ja, dat is eigenlijk met een rood...
1: Sorry.
0: Nee, ik vind het echt heel lekker.
1: Nee, het pakt me niet echt. Nee,
0: oké, dan andere dan. Een frisse salade. Die kun je namelijk ook maken. Een Italiaanse pasta salade met peer, croutons en huisgemaakte vinaigret. Klinkt toch lekker?
1: Het is allemaal
0: klinkt toch
1: lekker,
0: heerlijk?
1: Maar in combinatie pasta-peer, daar ga ik alweer...
0: Oké,
1: okay.
0: Okay, dan doe ik er nog eentje. Dit is andersom. Hier stop je de peer niet ergens in, maar hier stop je iets in de peer. Het is namelijk gevulde peer met, even zien, walnoten, bieslook en roomkaas. Heerlijk.
1: Oh my... Wie verzint dit? Ja, sorry. Ik hou echt van peer, maar dit gaat... Geef mij maar gewoon lekker een perenijsje of een perensap. Oh, ook lekker jongens. Echt een verse perensap.
0: Oh, ja,
1: niet zomaar uit een pak, maar echt bij de boer. Maar ja, geef mij dan toch liever maar zoiets of gewoon lekker een echte peer. Lekker gewoon om het weg te knappen.
0: Oké, dan heb ik nog één peer voor je.
1: Ja.
0: En dat is deze. Dat is een toffe peer. Bruno Mars.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. De meeste files in Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. Tegen de 700 kilometer file zitten we nu aan. Zo heb je een half uur vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Knooppunt Terbrechtseplein staat 13 kilometer file met een half uur vertraging, zoals gezegd. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer met ook een half uur tijdsverlies. Drie kwartier vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Langzaam rijden daarover 14 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Die file wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Tilburg bij Ulvenhout. Kwartier vertraging na een ongeluk daar. En op de A67 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven bij knooppunt De Hocht 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: Eind jaren 70, toen de vrouwenemancipatie in volop in beweging was, was dit nummer een regelrechte ode aan het vrouw zijn. En nog steeds eigenlijk. I'm so glad I'm a woman. Speciaal voor jou, Danique, en alle andere vrouwen in deze wereld.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Hey, we hadden het net over die peren, wat je daar allemaal mee komt.
2: Ja, interessant gesprek.
0: Ja, jij vond die peren schotels helemaal niks. Geef jou maar gewoon een vers peertje.
2: Ja.
0: Nou, oké. Okay. Maar ik hou er wel van. Maar er is één ding wat ik nog veel erger vind dan... helemaal niet veel erger vind. Aan eten koken. Dat is eigenlijk de brug die ik wilde maken. Ja. Maar de brug stort hierbij in.
2: Dat kan gebeuren.
0: Ja, dat kan gebeuren.
2: Maar ik hoorde dit net al. We hadden het hier net even kort over. Dat jij dus het stukje wat wil ik eten vanavond dus afgrijzelijk vindt?
0: Ja, dat vind ik echt... Dat vind ik zo...
2: Irritant.
0: Dank je. Ik vind het verschrikkelijk, ja. Ik kan nooit bedenken wat ik ga eten. Ik weet het gewoon niet. En dan sta ik in die supermarkt en dan zie ik zo... Oké, heb ik dan zin in rijst, in pasta, in
2: daar
0: aardappelen?
2: Daar heb ik een tip voor je. Maak iets met peer. Sorry. Ik koffertje.
0: Peer group mentoring. Oké. Ik ga vanavond serieus wel eens iets met peer maken, denk ik. Dat lijkt me best wel lekker. Ik denk die heerlijke... peerschotel.
2: Ja, dat lijkt me top.
0: Maar er is dus... er is nog een keuze die je gaat maken. Hè? Ja. En ik ben wel benieuwd hoe jij hiermee omgaat. Want dan, als je eindelijk dan besloten hebt wat je gaat eten... en je hebt gekookt en het hele riedeltje is daar... dan moet je gaan kiezen tussen een plat of een diep bord.
2: Ja, en ik heb hier een... ik weet niet of ik het een irritatie kan noemen, maar...
0: Nou, ik voel irritatie in jouw stem.
2: Ja, maar dat komt... Ik kom geheel tijd uit een best wel groot gezin. Wij zaten soms wel met 8 man aan tafel gewoon zo avond te eten. Dus chaos, drukte, blablabla. Ja, en dan gingen we wat eten. Laten we even zeggen pasta. Ja, nee, ik wil een plat bord. Ik wil een diep bord. Oké, maar dan wil ik het rode bord. Nee, ik wil het paarse bord. Oké, maar ik wil een vork en een lepel. Oké, maar ik wil een lepel en een mes. Nee, ik wil mes en vork. Voordat wij überhaupt zaten... Kijk, we hadden niet de regel, maar ik snapte eigenlijk niet waarom. Waarom we niet allemaal zelf onze bord en bestek op tafel zetten. Ik denk dat mensen in het gezin wel heel veel...
0: Had geschild. Ja,
2: dus
0: dat denk ik ook.
2: Soms werd gewoon maar even een stapel gezet met wat. En dan kon je er maar pakken.
0: Maar zeiden mensen ook waarom ze dan een plat of een diep bord wilden?
2: Plat en diep niet zozeer. Dat had meer te maken, dat heb ik zelf ook. Dit vind ik ook wel een beetje voor ze in, denk ik, met makkelijk eten. Wat je zo makkelijk eet vindt. De ene wilt alles door elkaar. De andere wilt hier aardappel, precies, hier dit. Maar wel met kleuren was het altijd. Ik wil rood, want rood is mijn kleur. Ja, want geel uit geel eten is echt raar. Ja, maar groen wil ik ook niet. Of daar zit een deukje in. Er zit in net een beschadiging.
0: Ja. Oh, wat heftig. Dus er waren gewoon hele familiefetes rond het diner.
2: Ja, ik vind het knap dat wij nooit met dat er nooit vechtpartijen aan tafel zijn geweest in verband met borden of bestek.
0: Ja, dat is waar. Nou, je had het net over die kleur van het bord.
2: Ja.
0: Wist je dat dat dus invloed heeft op je smaak? Welke kleur bord je hebt?
2: Nou, ik weet wel dat kleur van eten invloed heeft, maar voor je bord vind ik een beetje raar.
0: Nou, er is dus onderzoek ook gedaan naar de kleur van je bord. Als je bijvoorbeeld, neem aardbeien, puree of jam of pudding of iets. Als je dat op een wit bord eet, dan vinden mensen dat zoeter smaken dan als je het op een zwart bord eet.
2: Ja. Dit kan ik wel inkomen.
0: Je ziet het zo voor je liggen, zo op dat witte bord, dat prachtige rode.
2: Ja, maar dat heeft
0: brei
2: te maken, denk ik, met wit oplicht en zwart donkerder maakt.
0: Ik denk het ook.
2: Met
0: ik
2: de
0: denk
2: kleuren.
0: Ik denk ook dat de kleuren doen tenslotte veel.
2: Ja.
0: En als je nou wil afvallen, dan is er ook een kleurbord die je moet nemen.
2: Oké.
0: Want er is namelijk één kleur en die zorgt ervoor dat je veel minder gaat eten. Dat is de kleur rood. Dus als jij een rood bord pakt en rode kopjes. En gewoon heel je servies rood maakt, dan heb je minder snel de neiging om nog een keertje op te scheppen.
2: Maar heeft dat niet misschien te maken met wat wij aan kleur koppelen? Want dan zou ik dus zeggen, oké, als je dus uit een geel bord eet, eet je vrolijker, lekkerder, omdat geel een vrolijk... Zou dat misschien daar ook mee? Of heeft dat puur met kleur?
0: Ik denk dat het ook gewoon... Ja, het heeft die
2: misschien
0: kleur roept natuurlijk
2: dingen.
0: Ja, zeker. Die kleur roept natuurlijk emoties op. Ja, en ik vroeg mij dan gelijk af... God, het is toch wel echt een flater van de McDonald's, moet ik eerlijk zeggen. Alles in het rood, dat is toch wel... Nou goed.
2: Ja.
0: De kleurbord heeft dus invloed op je eetbeleving. En ook of het of een plat of een diep bord, dat heeft ook nog allemaal invloed. Maar ik heb een oplossing.
2: Oké, vertel.
0: Voor iedereen die allemaal fetus heeft thuis bij het eten. Hier komt het. Ik zou zeggen, gooi je kinderen de deur uit. Ga lekker voor jezelf een eenpansgerecht maken. En vreet lekker uit die pan. Dan zijn echt alle zorgen opgelost.

0: Let's go. Ja, Shakira, Daida, een van de mooie dingen die dit WK zijn gebeurd.
1: Oh ja?
0: Ja, want zij doneert alle zijn opbrengst van dit nummer naar een goed doel. Om mensen aan het sporten te krijgen. Dus dit vind ik, en ik vind het ook nog eens een lekker liedje. Want er is me toch een partij gezeik.
1: Ja, mag ik er eentje noemen?
0: Ja, je mag er heel veel noemen.
1: Toevallig Shakira die niet zelf optreedt. Maar haar, hoe noem je dat? Dubbelganger mevrouw?
0: Echt?
1: Ja, heb je dat niet meegekregen?
0: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
1: Zij is niet zelf toen bij de opening geweest optreden. Dat is haar. Zij heeft een mevrouw die dat wel vaker voor haar doet.
0: Nee, dan ben je serieus.
1: Ja, ik maak geen grap.
0: Nee.
1: En dat is dus van tevoren ook niet bekend gemaakt.
0: No way. Dus we hebben haar helemaal niet gezien. Dit was niet Shakira zelf.
1: Ik ga het je straks laten zien.
0: Dit is echt heel lijp. Dit gaan we uit. Wow, dit wist ik niet.
1: Nee, echt niet.
0: Oh, maar het nummer. Oh. En Burner Boy, die staat er dan. Ja. Binnen dat. Ah, wat hilarisch. Ja. Oké, dit wist ik niet. Vet.
1: Maar leuk nog meer negatieve dingen, Hugo.
0: Ja. Nou, dat gaszeik. Ik wil er niet te veel bij stilstaan. Want die dure tickets en die scheids die naar huis is gestuurd. Die drinkpauzes en dat visumdrama. En die rode kaart die Trump heeft teruggedraaid. Het is gewoon zoveel gezeik dat ik dacht, ik wil eens even iets moois noemen.
1: Fijn.
0: Ja.
1: Noem jij maar eens iets moois.
0: Ik ga eens iets moois noemen. Ja, bijvoorbeeld, nou ja, Curaçao, dat weten we allemaal. Cape Verde, weten we ook allemaal dat die best wel ver gekomen zijn. En zich geplaatst hebben voor het WK. Maar er is nog iets veel leukers. Iets
1: Jee.
0: Veel, veel, veel leukers.
1: Ik krijg maar 1 miljoen.
0: Nee, jij krijgt geen miljoen.
1: Ja,
0: maar door de winst van Mexico op Ecuador is er een hond terug bij zijn baasje.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is toch fantastisch?
1: Zelfsprekend ook.
0: Ja, nee, maar, ik zal het je uitleggen.
1: What?
0: Ja, ik zal het je uitleggen. Wat er gebeurde was, er was een hond kwijt, heel zielig. Baasje was verdrietig.
1: Ja,
0: is heel zielig. En na de winst van Mexico op Ecuador op 1 juli... Baasje zat naar de livestream te kijken van die feestvierende Mexicanen. En die zag ineens dat hondje omhoog getild worden door die fans. En die dacht, dat is die van mij. Dus die is direct naar de huldiging gegaan op via de livestreams. En die heeft zijn hondje terug.
1: Ik vind het knap dat je dat ziet, want het zijn vaak niet 10 mensen die je ziet, hè?
0: Nee, maar ik zie de video en die hond komt pontificaal op beeld. Wordt zo op handen gedragen door mensen en door elkaar geschud. Een beetje wel zielig. Ja, zo'n beetje zielig. Maar hij is weer terug bij zijn baasje.
1: Ja.
0: Eind goed al goed.
1: Yes.
0: Kijk. En dat,
1: let's go.
0: Ja, precies. En dat zijn nou de mooie verhalen van dit WK. Ja. Die mogen we ook wel eens benoemen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, mee in.

0: deze woorden van NSYNC komen we alweer aan het einde van deze show. Ja. Dank, dank, dank, Daniek.
1: Graag gedaan, graag gedaan, graag gedaan.
0: Ach, wat lief dat je ook 3 keer antwoord geeft. Geen reden om bij ons weg te gaan, want de Noisettes komen eraan. Texas, Bastille en jouw favoriete bandaantje, BTS.
1: Hoa!
0: Ja, die komt er. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Nee, niet Swim. Boy with Love.
1: Oh,
0: nou,
1: ja.
0: Hartstikke leuk. Wij zijn er morgen weer. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Doei.

Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Belgische voetbalbond KBVB heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Volare

0: in Balogun niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. De FIFA heeft een grens overschreden, zegt de UEFA. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België vannacht om 2:00 Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft de woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd vandaag. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. Deze stap wordt gezien als een volgende in het vredesproces. Het kabinet geeft de komende jaren 420 miljoen euro extra uit aan nieuwe woningen voor ouderen. Veel senioren willen verhuizen naar een kleinere, gelijkvloerse woning, maar kunnen geen geschikte plek vinden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er vooral een tekort is aan woningen voor senioren die zorg nodig hebben en aan zogenoemde clusterwoningen. En koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag op 27 april volgend jaar in Lelystad. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de koning zijn verjaardag viert in Flevoland. Zijn moeder deed dat al eerder. In 2006 bezocht zij Zeewolde en Almere. 2027 is ook de 60ste verjaardag van Lelystad. In 1967 gingen de eerste bewoners er wonen. En dan nog het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang vrij zonnig. De temperatuur varieert van 18 graden in het noorden tot lokaal nog 25 in Zuid-Nederland bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen uit tussen 15 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. De Belgische Voetbalbond heeft van de FIFA te horen gekregen dat een beroep tegen het opheffen van de schorsing van Boulagoen niet ontvankelijk wordt verklaard. Eerder uitte de UEFA ernstige kritiek op de FIFA. De bond begrijpt niets van het besluit om de schorsing van de Amerikaanse spits op het WK op te schorten. Balogun kan door het besluit in de achtste finale spelen tegen België en dat is vannacht om 2 uur Nederlandse tijd. Hamas is bereid afstand te doen van de bestuurlijke controle over de Gazastrook. Dat heeft een woordvoerder van de beweging op een persconferentie gezegd. Hamas vocht de afgelopen jaren een bloedige oorlog uit met Israël. Het vertrek van Hamas moet de weg vrij.

0: maken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals afgesproken in het vredesplan van president Trump. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. NAVO-topman Rutte benadrukte voorafgaand aan de top in Ankara het belang van persvrijheid en het recht op demonstreren. Zonder Turkije rechtstreeks te veroordelen stelde hij dat een democratie ruimte

0: moet bieden aan vrije journalistiek en protest. Na kritiek kregen eerder geweerde journalisten alsnog toegang tot de top. Minister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder actief toezicht omdat zij te weinig asielopvang bieden en daarmee de spreidingswet onvoldoende naleven. Met de betrokken gemeenten worden afspraken gemaakt over een opvanglocatie en de planning. Wethouders worden uitgenodigd op het ministerie. Mogelijk volgen binnenkort meer gemeenten. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. De stroomuitval bij circa 18.000 huishoudens en bedrijven rond Tilburg werd veroorzaakt door een defecte meter die een 5 keer te hoge belasting doorgaf. Enexis schakelde uit voorzorg een middenspanningsstation uit, maar van overbelasting was geen sprake. Na een technisch herstel had iedereen binnen ruim een half uur weer stroom. De Israëlische premier Netanyahu roept de Verenigde Staten op geen F-35 gevechtsvliegtuigen of onderdelen aan Turkije te verkopen. Volgens hem zou dit de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren. Volgens ANP hoopt Turkije tijdens de NAVO-top terug te keren in het F-35-programma nadat het daar in 2019 uit werd gezet. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. De politie heeft 5 verdachten aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man uit Meteren in een woning in Tiel. De dienst speciale interventies bevrijdde gisteren het slachtoffer tijdens een inval. 4 verdachten werden ter plekke opgepakt, de 5e later in een nabijgelegen woning. Alle verdachten zitten nog vast. Bij de recente ebola-uitbraak in Congo zijn volgens de WHO 506 mensen overleden en 1561 besmettingen geregistreerd. Ruim 250 patiënten zijn hersteld. In buurland Oeganda stierven 2 mensen aan de Bundibugyo-variant. In Congo is een kleinschalige proef gestart om een mogelijke behandeling te testen. En dan het weer. Vanavond is het in grote delen van het land tot zonsondergang zonnig. De temperatuur varieert dan van 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden bij een matige westenwind. Vannacht is het droog met wat bewolking. De minima komen dan uit tussen 15 en 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: verdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. Een week na zijn installatie treedt wethouder Koen de Rink terug in Berkelland. Zijn benoeming leidde tot ophef vanwege eerdere uitingen op sociale media en beschuldigingen van complotdenken en extreemrechtse opvattingen. Koen de Rink zegt ook zijn partijlidmaatschap op en noemt zijn vertrek een bestuurlijke keuze in het belang van de gemeente. Beverwijk wil in gesprek met minister Van den Brink over asielopvang en betreurt dat de oproep via de media bekend werd. De gemeente zegt al langer aan een opvanglocatie te werken. Ook Valkenswaard en Westland reageren positief op de uitnodiging. Andere gemeenten gaven nog geen inhoudelijke reactie. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

número 3. Op de powerplaat van de week.

0: Nieuws, ik ben Sander Verschoor. ProRail verwacht dat het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden vanaf dinsdagochtend 5 uur hervat kan worden, maar houdt nog wel een slag om de arm. Na de kabelbrand zijn de meeste herstelwerkzaamheden afgerond. Nachtelijke testen moeten uitwijzen of de Willemspoortunnel weer veilig in gebruik kan worden genomen. De Franse premier Le Cornu heeft een motie van wantrouwen overleefd, die was ingediend vanwege de aanpak van de hittegolven. De motie kreeg onvoldoende steun. Frankrijk kan met aanhoudende extreme hitte, duizenden extra sterfgevallen, natuurbranden en evacuaties. Een nieuwe mogelijke zwaardere hittegolf wordt binnenkort verwacht. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk worden nieuwe landingsschepen gebouwd. Ook met Duitsland werkt Nederland aan verdere defensiesamenwerking. De Amerikaanse autoriteiten hebben tijdens het WK voetbal meer dan 600 drones onderschept, waaronder 130 in Miami. Op wedstrijddagen geldt binnen een straal van 5,5 kilometer een vliegverbod tot 1000 meter hoogte. De FBI treedt op tegen overtreders van deze tijdelijke luchtruimbeperkingen. En dan het weer. Komende nacht is het droog, alleen in het uiterste noorden is wat lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Nachtnieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking.

0: Lichte regen mogelijk. De minima liggen tussen 15 graden plaatselijk in het noorden tot 19 in het zuiden. Overdag zijn er zonnige perioden met temperaturen tussen 21 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

Nieuws, ik ben Sander Verschoor. Connie Palme ontvangt de Constantijn Huygensprijs 2026 voor haar volledige literaire oeuvre. De jury prijst haar scherpe en hartstochtelijke schrijfstijl over filosofie, liefde en vriendschap. De 70-jarige auteur noemt de onderscheiding een ontroerende erkenning van haar schrijverschap, dat voor haar altijd een levensnoodzaak is geweest. Voor de derde keer dit jaar is in vrijwel heel Cuba de stroom uitgevallen. De oorzaak wordt onderzocht. Door de storing zitten bijna 10 miljoen inwoners zonder elektriciteit. Cuba kampt al lang met stroomproblemen, mede door brandstoftekorten na Amerikaanse sancties. De hitte maakt de langdurige uitval extra zwaar voor de bevolking. Nederland kondigt tijdens de NAVO-top voor ruim 3 miljard euro aan defensiecontracten en plannen aan. Samen met België wordt